0: alles wat ik wil.
1: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dooral Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
1: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
2: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file. 11 kilometer op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus Knoopend Rozenburg en de Suurhofbrug. 20 minuten vertraging. Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219 2 kilometer stilstaand verkeer. N218 Spijkenisse Oost-Voorne vanwege de Suurhofbrug 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Halve Stad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
10: Hey, die woorden van een ander.
11: Ja, goedemiddag luisteraars. We zijn weer bij elkaar. En wie hebben we in de studio, Ben?
12: Nou, wij met z'n vieren. Oh, je moet natuurlijk weten wie dat allemaal zijn.
11: Ja,
12: jij natuurlijk,
11: luisteraars.
12: Anneke de Roe en ik ben van Mommel. Maar we hebben twee fantastische gasten.
11: Ja.
12: Ja, en wat zo bijzonder is van deze gasten, dat is ongeveer een verschil tussen hemel en aarde.
11: Ja.
12: Dan mag je zelf uitmaken waar je bij hoort.
11: Ja, ja. Ja dat
12: we
11: klopt.
12: We hebben hier een oude, dat mag ik wel zeggen, dat is Piet Hardendood. En die is al zo oud dat hij vroeger een andere naam had waarop die dichtte. Namelijk onder de naam van Laantje. Vandaar dichters met een L.
11: Ja.
12: Zal ik zo nog wat over vertellen. En de andere die we hebben, dat is een gesproken woord, dichter, weet ik nooit. En dat is zo verschillend van Piet
11: Deborah
12: met die twee.
11: Denk,
12: nou, dat moeten we gewoon,
11: Debbie Lost,
12: gewoon bij elkaar doen vandaag.
11: Loodsma, toch?
12: Loodsma.
11: Ja, klopt.
12: Ja, Lost, Debbie Lost. Hoe zit dat nou?
13: Ik heet Deborah Loodsma, maar ik sta ook wel onbekend als Debbie Lost.
12: En hoe wil je dat we je hier noemen? Debbie of Deborah? Debbie Lost.
11: Gezellig.
12: Dat is dan lekker vlot, hè, voor een spoken word.
13: Spoken word artiest.
12: Ja, artiest. Artiest, alsjeblieft.
11: Kijk.
12: Alsjeblieft. Dat gaat verder dan dichter. Hoor je dat, Piet?
14: Ja, ik ben benieuwd.
12: Ja. Noem jij jezelf ook woordartiest? Of woord?
14: Nee, gewoon dichter.
12: Gewoon
14: denk
12: dichter.
14: Ik maar.
12: Ja. Ja, goed zo.
11: Hoe noem jij jezelf, Ben?
12: Dichter van liefde en ongemak.
11: Oh ja.
12: Dat is heel simpel. Okay.
11: Ik noem mezelf en poëet.
12: Weet je, Mientje. Daar hebben we vier totaal verschillende personen hier aan tafel zitten.
11: Ja, klopt.
12: Nou, oké. Wat nu? We hebben niks afgesproken van tevoren. We hebben muziek met een L. Oh ja, nog één nieuwtje, ja.
13: We hebben Chris, heel veel
12: Chris,
13: nieuwtjes.
12: Chris, onze stadsdichter, die binnenkort afscheid neemt, die wou eigenlijk ook het programma. Want hij zei, ik heet Belkom en er zitten twee L's in.
13: Oh ja. Ja.
12: Vonden wij niet goed.
13: Hij is al geweest, toch?
12: Ja, heel zat. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben een heleboel dichtnieuws.
13: We hebben heel veel dichtnieuws, ja.
12: Nou, wie van jullie tweeën zit nou te branden om te beginnen? Dat mag allemaal in deze uitzending. Piet zit te branden. We gaan met Piet beginnen. Jij moet trouwens, Debbie, jij moet het eerste weg straks. Want jij hebt nog iets anders.
13: Ik moet op tijd weg.
12: Ja, ja.
14: Dus misschien moet Debbie dan beginnen.
12: Ja, kijk. Piet denkt altijd mee. Misschien moet ik met jou beginnen.
13: Prima.
12: Maar we gaan er wel een beetje door elkaar, hè?
13: Ja.
14: Ik mag me er eigenlijk niet mee bemoeien.
12: Dat is goed, Piet. Je mag in deze uitzending alles doen. Heb je ook gedichten meegenomen van andere dichters met een L?
14: Ja, zeker. Ja, die heb ik je teruggestuurd.
12: Ja, weet ik. De luisteraars wisten dat nog niet. Okay. Debbie?
13: Yes?
12: Piet vindt dat wij moeten beginnen met jou.
13: Ja.
12: Spoken word. Moeten we dat nog aan de luisteraars uitleggen? Geloof het niet, hè?
13: Geen idee.
12: Ja, nou, probeer maar.
13: Ik weet niet wat de luisteraar weet.
12: Nou, het is gesproken woord, hè?
13: Ja, spoken word is een voordrachtskunst waarbij je inderdaad dicht, maar niet altijd rijmt. Het mag rijmen, maar het moet niet. En het heeft in ieder geval ritme en flow. Het komt uit Amerika, maar het kan het Nederlands of het Engels of welke taal je dan maar machtig bent. En het is ook een vorm van dichten, inderdaad.
12: Ja, ja, ik vind het wel. Ja. Het gaat lekker op. Je hebt het over flow. Ja, lekker. Toek, toek, toek, toek, toek, toek.
13: Als het goed is wel.
12: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat horen we dan wel.
13: Ja. Cool. Yes. Zal ik met een voordracht beginnen?
12: Ja, ja, leuk joh. Zeker. Ik ben benieuwd wat je kiest.
13: Oké, de eerste heet muziek. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Bonkt in mijn kop. Blaast uit mijn speakers. Bedwelmt mijn emoties. Bevestigt mijn blijdschap. Begraaft mijn verdriet. Dat ene nummer keihard op repeat. De beat, de beat, de beat. Verbreekt de stilte, verbandt de eenzaamheid. Verdrijft de leegte, overdrijft nooit. Overspoelt mijn gedachten. Bewegen, ik moet bewegen, ongecontroleerd bewegen. Wild bewegen, wild dansen, ik wil dansen. Springen, bewegen op de beat. Ik zing mee, ik schreeuw lelijk, luid, laaiend, enthousiast, laaiend, luid, lelijk, schreeuw ik mee, zing ik. Dat ene nummer keihard op repeat, de beat, de beat, de beat.
12: Ja. Lekker hoor.
13: Ja, geweldig.
12: Ja. Jij doet het vrij rustig.
13: Mm-hmm.
12: Dat is waarschijnlijk omdat je voor de radio zit, maar ik heb je wel eens een keer sneller horen tikken, een beetje rapachtig.
13: Ja, het heeft ook wel elementen van rap in zich. Dan zonder de muziek en zonder de rijm.
12: Ja, maar dan wij ouder vandaag hebben, dan moet je het om het bij te houden. Dus ik ben blij dat je het zo doet.
13: Graag gedaan.
12: Ja, wauw. Nou, dat is lekker. Ik zei rap, dat is het wel ook een beetje. Of vind je het niet dat de rap en spoken word...
13: Het heeft overeenkomsten. Ja. En sommige spoken word artiesten doen ook aan rap. En sommige rappers doen ook aan spoken word.
12: Mm-hmm.
13: Rap staat ook voor rhythm and poetry.
12: Juist.
13: Dus het heeft zeker overeenkomsten. Mm-hmm. Alleen spoken word is over het algemeen zonder muziek. Dus gewoon met je stem op een podium. Dus rap is met muziek. En rap rijmt eigenlijk altijd in een vast schema.
12: Okay.
13: En spoken word mag rijmen, maar dat moet niet. En zeker niet in een vast schema.
12: Nee, dat doen we niet op.
11: En
12: nee.
11: Binnen rijm heb je dat nou meer in spoken word of in rap?
13: Je hebt het in allebei. Maar het hangt ook af van welk artiest je spreekt en wat diegene gebruikt. Want het is ook wel best wel een vrije vorm spoken word. Er zijn niet hele vastomlijnde regels. Nee. En bij rap zijn die er iets meer. Hoewel regels zegt dat niet tegen de rappers. Want die leven natuurlijk zonder regels.
11: Ja.
13: Die leven gewoon hun eigen leven. Dat zeggen ze. Maar ook
12: maar
13: rap,
12: als je dat hoort zitten de patronen in.
13: Zeker. Ja. Maar binnenrijm komt ook zeker in rap.
11: En een half rijm.
12: Nou, lekker hoor. Ja, en heel veel herhalingen.
13: Dat
12: is vanwege dat ritme natuurlijk. Ja.
13: Dat is ook wel iets wat ik zelf vaak gebruik. Ja, dus, klopt
12: beat,
13: helemaal.
12: De beat, op repeat. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, lekker. Het zijn, over, inhoudelijk zijn er dan ook niet zoveel vragen over natuurlijk. Hè? Maar het is volkomen helder.
13: Over het algemeen is spoken word niet vaag en abstract, maar heel helder. Het heeft vaak een maatschappelijk thema, dit dan niet toevallig. Want het gaat over muziek en liefhebberij van heel veel mensen. Maar heel vaak heeft het wel een maatschappelijk thema. Gaat het om mensen die hun stem laten horen, terwijl ze dat normaal gesproken niet zo vaak kunnen doen in de maatschappij. Ja. Het is ook vaak een protest of een rebellie tegen de gevestigde orde of tegen discriminatie, racisme enzovoort.
11: Maar het raakt wel.
13: Als het goed is wel.
12: Ja.
11: Juist daardoor, denk ik.
12: Klopt. Want wat ik merk, maar misschien ken ik niet genoeg spoken word gedichten, gaat het altijd ook wel over het ik. Hoe je het zelf ervaart.
13: Wat je heel vaak in spoken word hoort, is dat je het maatschappelijke verbindt met het persoonlijke.
12: Precies, ja.
13: Dus je kaart een maatschappelijk thema aan, een groot iets wat in de maatschappij wat mis is. En het is krachtiger als je dat ook kunt koppelen aan je eigen ervaringen. Dus aan iets wat je zelf hebt meegemaakt.
12: Ja, precies. Ja. En Piet, hoe zit het met dichters? Die verstoppen hun ikje heel vaak. Hè?
14: En het moet ook voor de lezer zelf invulbaar zijn.
12: Juist.
14: De een kan het andere lezen als de ander. Ja. En dat vind ik dan wel weer het mooie van poëzie. Dat het breed uitgedragen kan worden.
12: Ja. Ja, je kan je eigen interpretatie erin.
14: Je laat dingen open voor de lezer, althans.
12: Ja. Nou, wat je zo vaak ziet bij dichters, Hanneke, is dat ze eigenlijk hun eigen ik helemaal verstoppen en zich net doen alsof ze iemand anders zijn.
14: Dat
11: kan.
14: Dat kan zeker, ja.
11: Maar als je iemand beter kent, dan haal je er soms toch dingen uit dat je zegt dat is hij of zij al.
14: Ja. Iedereen heeft toch wel weer zijn eigen stijl.
11: Ja.
12: Wat zijn jouw kenmerken dan, Piet?
14: Wat mijn kenmerken zijn?
12: Ja, je hebt het over eigen stijl. Kom op dan.
14: dat vind ik een lastige vraag.
12: Ja, dat is lastig.
14: Ben, wat zijn jouw kenmerken? Ik heb ook toegankelijke gedichten, maar vaak zijn er ook dingen dat je denkt van waar heeft hij het over?
12: Nou, en ik draai het vaak om hoor, dat ik al over ik heb, maar dan is het heel iemand anders. Zo.
14: Dat kan ook nog.
11: Ik heb nog een vraag aan Debbie. Is jouw poëzie, rap, spoken word veranderd in de loop der jaren?
13: Zeker. Toen ik kind was, ben ik begonnen met uitvindingen op papier tekenen en vaak dingen die al bestonden. Mm-hmm. Daarna begon ik met het schrijven van gedichten en verhaaltjes. En dat ging over van alles en nog wat, ook over dingen die ik meemaakte. Ik heb een aantal jaren helemaal niks met poëzie of wat dan ook gedaan. Op een gegeven moment heb ik als tiener ook wel bluesliedjes geschreven. Dus dat was vooral, ik begrijp de wereld niet, de wereld begrijpt mij niet. Daarna een aantal heel wat jaren niks gedaan. En op een gegeven moment begonnen met spoken word. Heel voorzichtig, omdat ik het bewonderde in andere mensen. Wat dingen opgeschreven die eigenlijk nog nergens op leken. En ik ben met stand-up comedy begonnen. Dus heel veel met de humor zonder poëzie. En op een gegeven moment vroegen mensen op werk wel eens van, nou, kun je een voordracht houden of kun je afscheid van iemand, kun jij daar iets over zeggen? Mm-hmm. En dat begon op een gegeven moment steeds meer op spoken word te lijken, omdat ik dat gewoon heel mooi vond, een mooie vorm. Dus is het veranderd? Ja. Gewoon omdat ik zelf verander, omdat mijn leven verandert. Ook de thema's waar ik over dicht of waar ik spoken word over maak, die veranderen. Ja, absoluut. Mm. En wat ik nu ook wel doe, ik doe spoken word in mijn vrije tijd als hobby. En dan heb ik het vooral over persoonlijke thema's, over dingen die ik mooi vind of waar ik boos over ben of dat soort zaken. Maar ik doe het ook wel voor werk. En dan vat ik een bijeenkomst samen in spoken word.
12: Goed.
14: Leuk.
12: Dat is grappig.
11: Wil je zeggen over anders. Je werk?
13: Nou, mijn hoofdtaak is, ik ben speechschrijver voor een burgemeester en wethouders. En dat doe ik ook als freelancer. Verder ben ik dagvoorzitter, dus host. Ik maak de spoken word voordrachten. Je hebt tegenwoordig wel eens bij congressen en bijeenkomsten van die mensen die met een tekening iets samenvatten of met een lied. Mm-hmm. En dat doe ik in spoken word. Dus dat kan over de omgevingswet gaan. Nou, hoe saai kun je niet bedenken. Maar dat kan ook over de jeugdzorg gaan. En dan kan ik heel gepassioneerd een fantastische spoken word maken. Tenminste, ja, dat hoop ik dan. Ja. Over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat.
12: Dus jij bent iemand die eigenlijk dubbel werkt. Je bent bezig met je werk en tegelijkertijd ben je bezig om een spoken word gedicht.
13: Klopt. Ja, absoluut. Ja.
12: Lekker energievol.
13: Nou ja, ik mag doen waar ik passie voor heb. En dat mag ik ook, daar mag ik ook mijn werk van maken. Nou, dat is een hele grote luxe.
12: Ja. Ja. Bij welke gemeente mag dat? Dat is wel heel bijzonder.
13: Bij de gemeente Deventer.
12: Ja, kijk al.
13: Dat is aan de andere kant van het land.
12: Ja,
14: maar
13: ik kom een beetje, ben geboren oorspronkelijk in de Achterhoek. Mm-hmm. En ik werk voornamelijk thuis achter mijn laptop. Natuurlijk ga ik ook die kant op om die fantastische stad beter te leren kennen. En om mensen te spreken. Ja. Het is een kleine part-time baan voor, ook voor het vaste inkomen, zeg maar.
12: Ja,
13: ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, ik heb heel veel vrijheid ook.
11: Hobby en werk tegelijk.
13: Absoluut.
12: Ja, we zijn een kwartiertje onderweg al. Zo snel gaat dat. Het is hartstikke fijn. Maar nou even een stukje muziek.
11: Zeker.

0: Ja, dat was Eminem met Lose Yourself. Ook een boodschap.
1: Zeker.
0: En helend.
1: Ja.
0: Ja, het raakt
1: ik vind het
0: mij.
1: Lekker.
0: En jou ook, zie ik.
1: Ja.
0: Ja, Ben. Jij wilde iets zeggen.
2: Nou, eigenlijk zeg ik. Er zit er eentje bij. Die Debbie heeft ingeleverd van tevoren. Daar ben ik ontzettend opgewonden van. En kwaad word ik daarvan. En dat komt omdat, volgens mij, is ze zelf ook kwaad. Klopt dat?
1: Dat klopt.
2: Ja, hè?
1: Zal ik me gewoon
2: laat hem maar eens horen hoe kwaad je bent, ja.
1: Oké, deze voordracht heet Kelly K. Of Kelly K. Ik las een bericht op Facebook. Ja, ik weet het. Facebook is uit, maar ik ben oud. Dus ik heb Facebook. En ik las dus een bericht op Facebook. Het was een comment van een zekere Kelly K. Onder een foto van de Gay Pride. Een foto van schaars geklede mannen dansend op een boot. Ze hadden leren pakjes aan. Kelly K. schreef... Als je homo wil zijn, dikke prima, van mij mag je. Maar wrijf je homogedoe niet in mijn gezicht. Daar zit ik dus echt niet op te wachten. Hashtag Getver. Hashtag flikker op. Nou, Kelly K., wat een haat, Kelly K. Wat doe je kut, Kelly K.? Ga uit de weg, Kelly K. Flikker op, Kelly K. Blijf uit mijn buurt, Kelly K. Want als jij dicht bij mij komt, Kelly K., then I'm gonna come on strong and sit on your face. Bring it on. Hashtag lekker. Hashtag flikker op.
2: Yeah.
0: Ja.
2: Ja, Jeriland. Wauw.
1: That's it.
2: Ik vind dit geweldig.
0: Ik vind het ook geweldig. Ja. Woede spreekt er en de terechtheid.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Nou ja, is dat een woord, terechtheid?
1: In poëzie, dichterlijke
2: vanaf
1: vrijheid.
2: Vanaf nu wel. Jij mag.
0: Terechtheid.
1: Ja. Dichterlijke vrijheid mag alles.
2: Ik zag dat je hem ook in het Engels had gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Omdat ik ging een keertje spontaan optreden bij de Poetry Circle in Oxford. Waar ik toevallig was voor een speechschrijverconferentie. Ja. En dan hadden ze een dichtavond. Dan kon ik natuurlijk niet Kelly K. In het Nederlands voordragen.
2: Nee.
1: Zou kunnen. Kunnen ze het ritme horen?
2: Zullen we het in het Engels
0: ook
2: weer doen?
0: Het is net als bij Eminem. Het begint heel lief.
2: Ja.
0: Het is observatie. Ja. En dan word je meegezogen.
2: Ja,
0: en dan...
2: Facebook. Een soort afvoerputje van de maatschappij. En hup, daar komt hij. Ja, iedereen flikkert daar maar wat op.
0: Ja,
2: op
0: X tegenwoordig ook.
2: Ja, ook zo. Is dat
0: nou.
2: Ook zo.
1: Oké, in het Engels heb ik hem Kelsey K. genoemd. Omdat die naam wat vaker voorkomt in Engeland dan Kelly. Dus Kelsey K. on Facebook. I read a comment on Facebook. Yes, I know. Facebook is out, but I am old. So I've got Facebook. And I happened to read a comment on Facebook. It was a comment written by someone named Kelsey K. Under a picture of the gay pride. A picture of a couple of scantily dressed men with leather outfits on whilst dancing on a boat. Kelsey K. wrote, if you want to be gay, that's just fine with me. I'm all for that, but please don't rub your gayness in my face. I don't like that at all. Hashtag fuck off. Hashtag filthy. Well, Kelsey K., why so hateful, Kelsey K.? Why so intolerant, Kelsey K.? Stay away from me, Kelsey K., because if... If you come close to me, Kelsey K., then I'm gonna come on strong and sit on your face, Kelsey K. Hashtag fuck off. Hashtag filthy.
2: Wraak.
0: Ja, nog beter. En weet je wat zo mooi is? Boat en road.
1: Ja, toch rijm af en toe.
2: Ja, toch wel.
0: Vind ik dan weer grappig.
1: Ja.
2: Nou ja, het is op het ogenblik zo dat er een soort reactie komt op de vrijheid van hoe iedereen wil zijn. Je ziet aan allerlei kanten dat er meer bezwaren tegenkomen.
0: Ja, alsof de maatschappij weer aan het verpreutsen is.
2: Aan het verrechtsen.
1: Dat is ook
2: wel eens, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik heb eigenlijk twee communities in Gouda. Ik woon in Moordrecht sinds 5 jaar. Mm-hmm. Maar ik ben vooral georiënteerd op Gouda. Omdat het natuurlijk een geweldige stad is met heel erg leuke mensen. En een mooie... mooie radiostation en zo.
2: Ja, goed.
1: Even kijken. Maar ik ben dus vooral georiënteerd op Gouda. Maar ik heb daar twee communities. De dichterscommunity. Ik ben een keer bij Dichters op Donderdag binnengewandeld. Of ik zag een berichtje in de krant.
2: Ja.
1: En niet meer weggegaan eigenlijk.
2: Nee.
1: En de andere is de Regenboog Alliantie Gouda.
2: Ja.
1: Voor de queer community waar ik zelf toe behoor. En dat is heel fijn, omdat ik me daar heel erg thuis voel. Maar in de maatschappij is het af en toe best wel afzien voor mensen.
2: Ik zou je vertellen, ik had het laatste gesprek met iemand. Ik zal zijn naam niet noemen. Mm-hmm. Want je hebt het over Regenboog. Bij de chocoladefabriek, daar is een oversteekplaats in kleur.
1: De regenboogzebra.
2: En die zei, moet ik daar nou mee geconfronteerd worden? Dus dat is precies zo'n verhaal.
1: Ja, dat is het argument van heel veel mensen. Je mag best gay zijn, maar je mag niet...
2: Je mag het niet laten zien.
1: Of je moet het... Houd maar een beetje rustig, wees gewoon jezelf. En don't put it in our face.
2: Nou,
1: maar we zijn er nou eenmaal

0: En we zijn in your face en we mogen bestaan. En ik wil niemand iets opdringen. Ik wil je ook niet bekeren. Nee. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ja, that's it. En verder mag iedereen zijn wat hij zelf wil.
1: Exact. En daar gaat het om. Kijk eens eventjes. Op dit moment komt Arjan binnen.
2: Met een regenboogvlag.
1: Ja,
0: ook hier thuis bij Radio Gouwestad.
2: Debbie's handen gedrukt. Ja, dat zien jullie niet, luisteraars. Maar dat is gewoon een heel mooi gebaar.
0: Ja, talle kleuren.
2: Ja, prachtig.
1: Ja, dat is oké. Nou, goed. Prima. Ja, dan hebben we dat onderdeel gehad. Dan hebben we gelijk eens even verteld hoe wij erover denken. Je hebt er nog één.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En dan gaan we even naar het dichtnieuws, Anneke.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, okay.
2: Prima.
0: Ja, de laatste heet Spoken. Ik heb spoken in mijn kop. Daarom doe ik aan spoken word. Ik laat mijn gedachten en gevoelens hun gang gaan. Ik geef mijn angsten en onzekerheden de vrije loop. Ik geef de spoken in mijn kop een stem. Een stem in de vorm van spoken word. Zodat de spoken in mijn kop geen loopje met me nemen. Zodat de spoken in mijn kop zich niet verstoppen en wegblijven en gaan etteren en gaan sudderen en gaan broeien totdat de bom barst. Boom! Nee, eruit! Freedom! Die spoken in mijn kop moeten eruit, zodat ik rust krijg. Ik heb spoken in mijn kop. Vannacht werd ik wakker. Wakker van een mug. En toen kon ik niet meer slapen vanwege een olifant. Een klein probleem werd levensgroot in mijn gedachten. Slapeloze nachten. Ik heb spoken in mijn kop. Ik heb zorgen. Ik heb rode gedachten. Ik heb stress. Ik kan niet slapen van die spoken in mijn kop. Maar als ik de spoken in mijn kop een stem geef, wanneer ik de spoken in mijn kop vrij laat, zich uit laat spreken, laat me even uitspreken, ja? Dan worden de spoken in mijn kop woorden, taal, tekst, ritme, flow en soms ook rijm. Dan moet het zo zijn. Ik laat mijn spoken spreken. Ik laat mijn spoken lachen, gieren, brullen. Ik laat mijn spoken dansen op de maat en uit de maat. Mijn spoken worden mijn vrienden. Mijn spoken worden mijn taal. Mijn spoken geven mijn vrijheid. Mijn spoken krijgen vorm in spoken word.
2: Geweldig.
1: Ja,
3: ja, prachtig.
0: Dank jullie wel.
2: Zo. Ik kan weer slapen.
0: Toch wel.
2: Ik ga dit gewoon zeggen.
0: Ja. Okay.
2: Hardop, als ik spoken in mijn hoofd heb.
0: Dan maak je ervan zelf spontaan een spoken word van, wie weet.
1: Ja, dat vind ik wel leuk hoor, spoken in mijn hoofd. Daar kan ik al mee. Ja. Ja, het leidt in ieder geval tot gedichten.
0: Ja.
1: Ja, okay. Ja. Ja, ja, en dat is, ja, dat heb je. De verleiding is dan groot om te vragen welke spoken zijn het allemaal. Dat ga ik niet doen. Ik ga je alleen vertellen dat ik nieuwsgierig ben. Want iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen spoken, Piet, klopt dat? Heb jij spoken?
3: Dat kun je wel stellen, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, met enige regelmaat.
1: Ja, alsjeblieft. Ja. Ja. We zijn net mensen. Nou.
2: Ja. Het kan al helpen om te denken aan al die mensen die ook spoken in hun hoofd hebben. Als je daar zo aan het spoken bent.
1: Ja, nou denk je aan mensen die een echt groot probleem hebben.
2: Weet ik niet.
3: Het is wel afhankelijk van wat je meemaakt, ja.
2: De mug wordt een olifant, zegt Debbie.
1: Ja,
2: dus,
1: dat is niet mis.
0: Ja, het kan helpen dat je beseft dat ook andere mensen spoken in hun kop hebben. Of met zorgen zitten. Ja. En dat je niet de enige bent.
1: Ja. Ik ga vanmiddag aan mijn Ellie en mijn vrouw vragen welke spoken zij in haar hoofd heeft.
2: Heb je het daar nooit over gehad?
1: Nee, ik denk als ze dat wil vertellen, dan wil ik graag luisteren. Maar, ja.
0: Wandel jij wel eens rond in het hoofd van Ellie?
1: Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ja, ja. Misschien wel zeer tot haar ergernis, maar ik weet zeker dat dat zo is. Ja. En dat is omgekeerd overigens ook, maar dan zonder ergernis natuurlijk. Ja.
0: Het enige juiste antwoord.
1: Ja. Ja.
0: Goed gedaan, man.
1: Ja, ik ga het er straks even met haar over hebben, dat begrijp je wel. Yes. Want ze luistert ook vandaag. We doen nog even een stukje muziek en dan gaan we naar het dichtnieuws.

0: Waar luisterden we naar, Debbie?
1: Naar de Lemonheads.
0: Oh.
1: Met een L.
0: Ja. Ja. Dat past heel goed, hè?
2: Alweer die L. Ja.
1: Lastig.
0: En nu het lichtnieuws of het dichtnieuws?
2: Ja. Nou, waar we dan mee moeten beginnen, Anneke, dat is op 7 oktober. Want dan komen de zomerdichters weer bij elkaar.
0: Echt waar?
2: Het is op een woensdag, zoals altijd, één keer in de maand. 7 oktober, dat is de tweede woensdag, geloof ik, in de maand. En dat gaat dan in de Zoutman gebeuren. Je kan daar gewoon naartoe. Je betaalt 5 gulden, euro, sorry. Om, ik ben oud. 5 euro om, voor de zaalhuur. Koffie, thee en zo. En lekkers erbij. En het thema is deze keer, ja, het is echt waar, zotheid.
0: Ja, ja, ja. Ik heb het gezien.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk.
2: En jij weet wat er op 8 oktober gebeurt.
0: Op 8 oktober?
2: Ja.
0: Ik weet nergens van.
2: Dat is de Dichters op Donderdag.
0: Oh, de Dichters. Daar hebben we een persbericht over gehad.
2: Ja, en het thema is was.
1: Was.
2: Ja, en er was een plaatje bij van een hangende was.
0: Ja, de was.
2: Maar ja, ik wil ook het over een wasknijper hebben.
0: Wat was? Ik heb een gedicht. Ja. Wat was?
2: Ja, ja. Neem maar mee.
0: Okay. Ik weet niet of ik ga, maar...
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Maar er was ook nieuws, want Jeffrey neemt de organisatie over.
2: Ja. Ja.
0: Chris heeft dat heel lang gedaan. Samen met Marcel van der Toren.
2: Ja.
0: Maya Edman met Hanneke Leroux. En toen met Jeffrey. En nu is Jeffrey de organisator.
2: Ja, prima. Ja.
0: Zeker.
2: Dan gaat dat dus op zijn eentje doen.
0: Geen idee.
2: Oh, je weet, dan gaan we hem vragen. Toch?
0: We gaan het hem vragen.
2: Ja, of hij nog hulp nodig heeft.
0: En wat komt er dan? Zitten we dan op Zotte Zaterdag op 17
2: oktober?
0: Nee,
2: dan zitten we eerst nog bij een proeverij op 14 oktober. Dat is ook in de Zoutman. In dat buurthuis. En dat gaat over poëzie en schilderkunst. Zoals wij dichters oneerbiedig zeggen. Een praatje bij een plaatje.
0: Oké.
2: Ja. Dat is leuk.
0: Ja.
2: Ik heb begrepen dat er nog plaats is.
0: En waar kunnen mensen dat allemaal opzoeken? Op de site van de dichterschool?
2: Ja, de site van de Goudse
0: Dichterschool. Gouda in Toets. En dan kom je vanzelf op de site en dan zie je alles.
2: Bij proeverijen. Ja. Ja. Nou, dan hebben we jou zotte zaterdag waar je het over hebt. En dan lopen wij weer in... Wat is middeleeuwse kleren?
0: Middeleeuwse kleding. Ja. En volgens mij heeft het best wel voeten in de aarde gehad dat die Zotte Zaterdag doorging. Want er zit een hele nieuwe organisatie achter. Ja. En we starten ook dit keer niet bij de Garenspinnerij, maar bij de speelwinkel met de optocht. En ja, er gaat iets met dichters gebeuren. Daar weet jij meer van dan ik.
2: Ja, er zijn 4 of 5 dichters. Dat is nog helemaal onduidelijk. En die dichten bij het gebouw van Artilegie. Als het mooi weer is, staan we buiten met microfoon. En anders zitten we of staan we
0: prachtig
2: binnen.
0: Gebouw. En wat is het thema?
2: Nou ja.
0: Jeetje. Was?
2: Ja, alles wat mooi is, kost moeite. Dat is een uitspraak van Erasmus. En dat wist ik niet. Omdat ik veel van Erasmus weet. Dus ik heb een hekeldicht daarover geschreven.
0: Ja, wat is mooi bijvoorbeeld.
2: En ik kreeg daar de reactie van de organisatie op. Ja, ieder zijn eigen mening. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk zo. Ja. Het is natuurlijk, het vindt ik allemaal onzin. Een mooie vrouw kost helemaal geen moeite. Die is gewoon mooi. Ja.
1: Ieder zijn mening.
2: Ja.
0: Wat zei Lucebert ook alweer? Alles van waarde is
2: weerloos. Ja, dat is wel anders.
0: En die had ook een L, hè, Lucebert. Alles van waarde is
2: weerloos. Ja, ik heb het gedicht van hem bij me, maar ik weet niet of we daar op toe komen.
0: Ja, ja. En dan? Wat gebeurt er dan allemaal nog?
2: Nou, dat vind ik hier ziek van de stad.
0: Oh,
2: die coachavond nog. Hè? Als je coach bent, dan kom je naar die coachavonds in de zaal. Maar dat is alleen voor coaches.
0: Dat is niet voor de luisteraars.
2: Nee,
0: of ze moeten coachen.
2: Mag ik niet vertellen. Ja. En dan krijgen we de verkiezingen van de stadsdichter op 30 oktober. Dat is op een vrijdag.
0: Ja.
2: Ja.
0: In de Garenspinnerij.
2: Jawel.
1: Spannend.
2: Dat is hartstikke spannend.
0: En een hartstikke mooie locatie.
2: Er zijn zeker 4 kandidaten.
0: Zo.
2: Ja, dat is mooi.
0: Zitten er nog bekenden bij?
2: Ja, maar dat ga ik niet vertellen.
0: Hoe weet jij dat? Zit je in de jury?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee. Kijk, je mag alleen maar in de jury als je mensen die je kent, die je niet kent. Hoe moet ik het nou zeggen? Mensen mag je niet kennen. Als jij meedoet, ik ken jou, mag ik dus niet meedoen in de jury.
0: Oh,
2: je wordt heel zorgvuldig.
0: Ja, ik doe mee.
2: Om elke schijn.
0: Ik doe mee, dus ik begrijp dat jij. Nou, ga door. De 30ste.
2: Nou ja, jij had nog iets. op 11 december, heb ik gehoord.
0: Nou, heel Gouda heeft iets op 11 december. Want dan is het weer Gouda bij Kaarslicht. Ja. En dan komen de dichters dit keer niet in de Keizerstraat, maar in de Mendeville Academie. Dat is de oude muziekschool op de Westhaven. Prachtig gebouw. Daar mogen de dichters komen dichten 's avonds. En dan mogen 's middags leerlingen van de middelbare scholen komen dichten. En Debbie en ik en nog een aantal dichters zetten ons weer in voor poëzieworkshops op de middelbare scholen. Oh. Die gaan binnenkort van start, zodat er weer banners in de stad komen en aanzichtkaarten met al die teksten van die jonge dichters. Ze mogen ook voorkomen dragen. En welke scholen doen er mee? Juvetta, GSG, Goudse Waarde en Antonius Mavo XL.
2: XL.
0: En misschien de Mendeville, maar daar heb ik nog geen antwoord op.
2: Ja, dat is ook een school, hè?
0: Dat is voor de hoogbegaafden een academie. Of het is geen middelbare school.
2: Nee. Nou, we zullen zien.
0: We zullen zien. Maar vind je het geen prachtig initiatief?
2: Ja, compliment.
0: Dat was het.
2: Het is toch geen doorlopend programma? Het is toch geen nieuw initiatief?
0: Nee, dat is zo.
2: Nee.
0: Het initiatief van een initiatief.
2: Wij doen dat gewoon al jaren. Debbie, treed je ook op in Mendeville?
1: Ik treed ook al bij de kaarsjesavond.
2: Ja, dan zien we elkaar.
1: Gezellig.
2: Ja, zeker. Nou, geen nieuws meer?
0: Ik ben uitgenieuwst.
2: Uitgenieuwst. Nou, weet je wat? Dan denken we nu dat wij Pieters heel veel aandacht gaan geven.
0: Dat kan.
2: Begin nou eens met te vertellen waarom jij Laantje heette vroeger. En niet gewoon Piet Hardendood.
3: Ja. Ik had ooit zelf een website opgezet, Dichterskring. Volgens mij heb jij er ook nog een poosje op gezeten. En die website was bedoeld om van elkaar te leren. Dus gedicht lezen, commentaar geven. Nou, leuk idee wellicht, maar dat werkte niet altijd. Het commentaar geven was niet altijd even netjes.
0: Uh-oh.
3: En er waren natuurlijk ook mensen die niks konden hebben. En als moderator van die website zat je daar dan tussenin.
2: Ja.
3: Dus toen dacht ik moet er tussenuit, maar ik wil eigenlijk toch ook wel graag zelf meedoen.
2: Mm.
3: En toen ben ik op die site gegaan als Laantje.
2: Ja.
3: En dat Laantje dat komt weg bij de naam van mijn moeder. Die heette Van der Laan.
2: Aha.
3: Dus op die manier is dat ontstaan. En toen ontstonden er gedichten uit een verbeeld Laantje.
2: Ja.
3: Want ik woonde helemaal niet in een Laantje.
2: Nou, ik heb een bundel van je gezien. Daar komt het woord Laantje meer dan 30 keer voor.
3: Jawel, toen wel. Maar ik woonde dus zelf niet fysiek in een Laan.
2: Ja.
3: Maar het was een verbeeld Laantje. En dus er stonden dus gedichten vanuit dat Laantje. Maar dat was allemaal een hoop verbeelding.
2: Oh, je hebt een aardige verbeelding.
3: Ja.
2: Ik moet ook zeggen dat als ik die dingen lees, dat ik ook wel Laantjes zag.
3: Ja, ja.
2: Zo'n laan met bulmannen bij de kant.
3: Ja, ja. Ja.
0: Ik zag soms een hele dreef.
3: Dus er was
0: rood werd.
2: Dat is nog mooier.
0: Ja. Nog mooier, ja.
3: Er was in die gedichten een bankje en een oude eik.
2: Ja.
3: Dat waren de twee dingen die vaak in die gedichten voorkwamen.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ik zie je wel zitten.
3: Ja, nou dat zag ik mezelf ook wel. Ja.
2: Ja.
3: Dus op die manier is dat ontstaan.
2: Oké. Okay. Janneke, jij hebt vast een voorkeur over wat Piet moet worden.
0: Nou, ik wil eerst aan Piet vragen. Hij heeft zelf een voorkeur. We komen later op mijn voorkeur.
2: Oké. Dan ben je weer bescheiden.
3: Heb ik zelf een voorkeur voor nou ja. Ik vind die krantenjongen toch wel aardig gedicht.
0: Die is zeker leuk.
2: Krantenjongen.
3: Zal ik die doen?
0: Ja, zeker.
3: De krantenjongen. Gisteren zag ik je nog gaan op de fiets door de laan. Maar dat was gisteren, toen het licht wat door de spaken viel zich hachelijk vergiste. Je gezicht was toen al uit de tijd, vandaag eerder wit als een laken in de ijle wind. Je probeerde te ontwijken, te vluchten, te ontkomen aan de nadering van het gindse. Maar nu vandaag de ochtend zich verslikte, binnen de waarheid van geruchten, schrijf ik het woordje missen. Missen je lach, je opgestoken hand, je voetstap door het poortje, de krant bij de buren door de bus geschoven. En je stem. Dag, Laantje. Dag. Ik las gisteren je gedicht toch. Over die rozen.
0: Afscheid.
3: Afscheid, ja. De krantenjongen was niet meer.
2: Ja. En zo jong nog, of was het een beetje oude man? Dat weet je niet. Je weet het niet. Ik heb hier vier bundels voor me liggen. Hè? Want dat moet ik wel even zeggen. De eerste was fragmenten en toen kwamen de lijntjes. Op de rug gezien en gedichten uit het lijntje. Doorkijken van het leven. En de laatste is de laatste adem.
3: Ja.
2: En we hebben het alleen over de gedichten die in de lijntjes zitten.
3: Ja, ja, maar de volgorde die je oplost is niet goed.
2: Nee.
3: Maar dat maakt niet zoveel uit.
2: Ja, ja, weet je. Weet je, hier, ik ga toch een gedicht voordragen voor jou uit fragmenten. Lekker poe. Ja? Moeder, ik kan je niet meer vragen waar de grens van vrijheid ligt. Al weet ik dat ook jij het niet wist. Ooit lag ik samen met het wasgoed op de bleek. Ik moest me schamen, kreeg een prik. Zelfs het gras werd kort gehouden. Vrijheid moet bijeen gehouden.
3: Ja.
2: Alsjeblieft. Dat zegt iets over je opvoeding.
3: Jazeker. Ja. Ja.
2: Ik vind dat zo mooi. Moeders.
3: Okay. Dank je.
2: Moeders.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Zelfs het gras werd kort gehouden.
2: Ja, prachtig, hè?
3: Mijn moeder was dominant.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Alles bijeen geharkt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje dom om nou op de bleek te gaan liggen, hoor. Sorry.
3: Ja. Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ja. Ja. Laantje was wel eens dwars, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Maar hoe, ik vraag me dan af. Debbie heeft net verteld hoe het bij haar allemaal begon. Hè. Is dat bij jou ook zo, Piet? Dat je als jong schrijver en lezer al gedichten maakte? Of dat je heel erg met de kracht van het woord bezig was?
3: Nee, ik ben pas op mijn 59ste begonnen met schrijven.
0: En waarom?
3: Van poëzie.
0: Waarom?
3: Ja, waarom? Dat was een zaak van toeval. En ik was namens de kerk als ouderling bij twee dames op bezoek in het verpleeghuis. En een die was optimistisch onder haar kwaal en anders had te klagen.
2: Mm-hmm.
3: En nou ja. Ik ben niet iemand die dan even met vrome woordjes strooit en het maar afdoet daar. Dus ik vroeg mezelf af toen ik thuis kwam, wat heb ik daar nou gedaan? En dat heb ik op zitten schrijven in dichtvorm. En zo is het begonnen. Een heel apart verhaal eigenlijk.
2: Ja.
3: Maar daar is het begonnen.
2: Ja.
3: Daar zeiden mensen van, stuur het nou toe naar die mensen en doe er iets mee. Nou. Het is gaan stromen en niet meer opgehouden.
0: Je hebt het naar die mensen toegestuurd.
3: Ja.
0: En hoe was hun reactie?
3: Ja, geweldig gedicht. Ja.
0: Mooi.
3: Ja.
2: Voor degene die blijmoediger mee omging of degene die een probleem van maakte, zal ik maar zeggen.
3: Die blijmoediger die reageerde ook wat blijmoediger.
2: Ja, ja.
0: En de ander treurig.
2: Ja, ja. Ja, maar ik vraag eigenlijk, is er wat veranderd? Niet
3: nou, dat weet ik niet.
2: Nee,
3: ik,
2: nou ja, ik, je doet het niet voor niks.
3: Nee.
2: Ja.
3: Ja. Maar zo is dus mijn, op een heel bijzondere manier, mijn poëzie, liefde voor de poëzie ontstaan.
2: Dat is toch een schitterend verhaal.
3: En vroeger schreef ik wel eens een Sinterklaas gedichtje, maar dat was het dan voor die tijd. Hè?
0: Ja. Maar dit is van een heel ander
3: orde.
2: Je zat gelijk op niveau.
3: Nou, kijk, daarna was het niet. Kijk, en dat is natuurlijk nog zo. Niet alles wat je schrijft is goed.
2: Oké.
3: Niet alles wat je schrijft, vind ik zelf.
2: Ja,
3: ja, ik schrijf wel eens gedichten en dan gooi ik ze later weer weg.
2: Oh. Mm-hmm. Ja. Nee, ik bewaar ook de slechte.
0: Oh.
2: Ja. Dat zorgen we dan voor te houden.
0: En jij, Debbie?
1: Nee, ik schrijf ook wel eens iets waarvan ik denk, dit is prut of het is nog niet af. En dan gaat het of weg
2: dat
1: of later.
2: Dat vind ik optimistisch. Dat is niet af, hoor dat, Piet? Ja, dat vind ik een mooie. Dat
1: is later nog iets moois.
3: Dan laat het liggen.
2: Ja.
3: Ja, ik hou van mooie zinnen en metaforen.
2: Nou, laat maar een gedicht horen waarin dat voorkomt.
3: Ja. Weet je wat ook wel aardig is?
2: Nou.
3: Ja, deze. Uit het laantje dus. De gerichte bundel uit het laantje. Werk in uitvoering. Oh, ja. Het laantje wordt opgebroken. Gaat op de schop. Het vertrouwde pad naar huis breekt mijn gevoelens open. Wie haalt het in zijn hoofd? De klinkers die woord voor woord mijn stappen kenden, nu op een hoop te gooien. De ambachtslieden, ach, ze doen gewoon hun werk. Weten zij veel van mijn rieten? Het kerven van de woorden, diep door het steen, vervoegend getekend in het bed van zand. Nu ligt het weken open, te grabbel, voor hen die desondanks zich toch nog wagen in mijn laan, waar ik ze innig had besloten. Nu moet ik weer opnieuw de woorden slaan.
2: Over dubbelzinnig gesproken. Ja. De gelaagdheid bedoel ik.
3: Ja, ja, daar zitten diverse lagen in, ja.
2: Ja. Wil je er iets over vertellen, Piet?
3: Wil je er iets over vertellen? Het is natuurlijk al heel lang geleden dat ik het geschreven heb. Maar ja, het feit dat ze dat zomaar doen, jouw laantje openbreken, alsof ik het zelf ben, dat laantje. Alsof ze mij openbreken.
2: Yep.
3: Alsof ze mijn vertrouwde pad naar huis openen.
0: Dat doet wat met je.
3: Ja, en die klinkers. Ja, dat is ook natuurlijk ook weer gelaagdheid van de klinkers die er liggen. En de klinkers die in je
0: die
3: gedicht.
0: Je zegt, ja.
3: Nou, dat soort gelaagdheid zit erin in dat gedicht.
2: Ja, van welke kant is dat dan? Want kijk, mijn straat wordt overgebroken omdat er een nieuwe leiding wordt gelegd. Dan kan ik zeggen, ja, mijn laantje wordt overgebroken. Dat vind ik niet leuk. Dat vergelijk ik met als iemand mij wat aandoet. Maar je kan ook beginnen met dat iemand mij wat aandoet en dan vervolgens een metafoor bedenkt in het laantje. Dat is een moeilijke vraag.
3: Ja, dat is moeilijk. Ja, ik snap ook niet helemaal wat je...
2: Wat was er het eerst? Het laantje of degene die te grazen nam, zal ik maar zeggen?
3: Het laantje was er het eerst.
2: Toch wel?
3: Ja.
2: Ja. En ja. Dan, toen ben je gaan vergelijken met als iemand jezelf. Ja, dat was mijn vraag inderdaad. Ja.
3: Het was mijn laantje, mijn verbeeldingslaantje.
2: Ja, precies.
3: Ja. Ja. Hoe kom je erbij om dat af te breken, open te breken, overhoop te gooien?
2: Ja.
3: Hoe kom je erbij?
2: Ja, laat het in je hoofd.
3: Laat maar
2: staat
3: liggen.
2: Er ook.
3: Het was helemaal nog niet nodig eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Dat is een schitterende metafoor. Ja, ik kijk even naar Anneke. Ik denk, ja, misschien ga jij er ook wat over zeggen. We gaan verder. Jij had een voorkeur.
3: Ja, jij had een voorkeur, zei je.
0: Ik heb twee. Maar ik heb ook metgezel.
3: Metgezel, ja.
0: Mag ik dat voorlezen?
3: Ja. Dat mag jij voorlezen, zeker.
0: Ach kind, waarmee zou je je leegte vullen? Met het water van de zee, het strandzand, een kasteel behendig gebouwd, vloedbestendig. Het zou lucht zijn. Ach, waar zou je zoeken en naar wat of wie om die leegte op te vullen? In moeder natuur of vader heelal? Tal van opties, het zou een tijdelijk verhullen zijn. Ook al zou je het zoeken in woorden, in alle hoeken van de taal, er valt geen verhaal te halen. Kom kind, tart de leegte niet langer, wees niet bang of nog banger hem te ontmoeten. Leegte, het is vol van ruimte, ruimte om te zijn wie je bent. Je mag hem begroeten, hij behoeft geen nieuwe start, leegte doet geen pijn, is geen ziekte. In de leegte ruist als vuistregel de kracht van het bloedeigen zijn. Als stille mede-metgezel.
2: We laten hem even bezinken. Waarom is dat jouw voorkeur?
3: Ja, wat mooi dat dit jou aanspreekt.
0: Er zit heel veel in.
3: Ja.
0: Er zit in, ik heb het even opgeschreven, een soort therapeutisch verhaal. In chaos en emotie en pijn, en je leest dit gedicht, dan kom je heel ver. Het is een soort requiem, een niet vergeten van iemand, zit er voor mij ook in. Het delen met anderen wat er in je omgaat, ik vind dat heel knap gedaan. En je geeft taal aan het onbenoembare.
3: Dat is poëzie sowieso, hè?
0: Ja, maar toch.
3: Ja. Ja, nou, ik wil hier eigenlijk niet zo. Het raakt me ook wel dat je dit uitgekozen hebt. Ik weet zo gauw niet waar je hem precies gevonden hebt.
0: Ik heb hem bewaard.
3: Oké,
0: je hebt hem ooit op Facebook gezet.
3: Ja, dat kan kloppen.
0: En ik heb hem gekopieerd en geplakt. Dat kan dus ook, hè, met Facebook. Je kan lelijk doen tegen mensen, maar je kan ook iets prachtig vinden en denken, ik haal het eruit en ik zet het in mijn bestanden. Want ik wilde het nog eens lezen. Ja. Dat heb ik ermee gedaan.
3: Ja, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Want het gaat over mijn dierbaar iemand, een van mijn kinderen.
2: Ja.
3: Meer wil ik daar niet over zeggen.
2: Ja, helder.
0: Duidelijk.
2: Ja. Zo dan laten we stilte vallen om gewoon eventjes te laten bezinken. Heet dat dan? Ja.
0: Dat mag ook.
2: Wil jij nog eentje kiezen die jij zegt, ja, dat moet iedereen in gouden aan omstreken horen?
3: Nou, ik heb dus ook twee gedichten opgezocht van een dichter met een L, Ruud van der Lubbe.
2: Oh, wat leuk, jongen. Ja. Ja.
3: En ik vind dat eigenlijk fantastisch mooie gedichten, alle twee. Ja. Dus ik ga ze alle twee doen als dat mag.
2: Ja, dat mag.
3: We weten wie Ruud van Lubbe is.
2: Ja,
3: kennen hem als medeoprichter van de inmiddels opgeheven popband De Dijk.
0: Zeker.
3: Ja.
2: Oh, ik dacht dat je die man wilde die de Rijksdag in brand zou hebben gestoken.
0: Heette die ook zo?
2: Die heet ook van de Lubbe.
0: Ja, maar geen Ruud. Ja.
3: Hij heeft een gedicht geschreven dat heet Babel. En dat zal ongetwijfeld zijn. En als je dat gedicht leest, dan snap je dat denk ik ook. Naar het Bijbelse verhaal Babel.
2: Ja, ja.
3: Gedicht heet ook zo. We konden alles. Lachten om obstakels. Het woord onmogelijk klonk voor een lege zaal. We stapelden Gods wonderen op mirakels. Vooruitgang als de draad van ons verhaal. De loop van een rivier een kwartslag sturen. 10 kilometer boren in de grond. Vanuit de ruimte op je bordje gluren. Nog sneller dan geluid de wereld rond, hotels tot in de wolken, ruimteschilden, vakantie in een digitale stad. We konden alles, deden wat we wilden, vergaten één klein dingetje, maar wat?
2: Weet je dat ik heel lang heb zitten nadenken over wat dat zou kunnen zijn, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling was.
3: Dat is zo.
2: Ja, ja.
3: Ja. Ja.
2: Je krijgt het nooit ideaal, hè, Piet? Je krijgt het nooit ideaal.
3: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Ja?
3: Maar in deze maatschappij, hè, we denken dat we alles kunnen.
2: Ja.
3: Ja. Ja, dachten ze toen in dat verhaal ook.
2: Ja.
0: Dacht, denk het. Ja. Ja. Deborah, had jij nog een... Debbie, had jij nog een gedicht van iemand met een L?
1: Nee, ik heb alleen maar een gedicht van mezelf meegemaakt.
2: Heel goed.
0: En Piet, jij had er nog een.
3: Ja, ik heb er nog een. Alleen de titel al.
2: Bang vlees?
3: Bang vlees.
2: Ja, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
1: Ook van Ruud van der Lubbe? Ook van Ruud van der Lubbe.
3: Ja, ook van Ruud van der Lubbe, ja.
2: Ja.
3: En dat is nou precies de dichterstaak. De toekomsthuiver niet met rijm verbloemen, maar pissend in de vuurmond van de draak de gruwelen met naam en toenaam noemen. Spuug het eruit, nooit etter laten pussen. De angel van de angst rot in bang vlees. Zuig zoen die wond schoon met je heetste kussen. De waarheid onder ogen kent geen vrees. De dichter aan de rand van het ravijn doet over hel en afgrond kalm verslag. Hij weet, de toekomst kan nooit erger zijn dan hij in zijn gedichten al verzag.
0: Ik vind het, ik ken het, ik vind het fantastisch.
3: Ja, ik vond het toen ik dat tegenkwam ook fantastisch, ja.
0: Dus dat is een tegengeluid tegen al die spoken.
3: Ja.
0: Wij zijn niet bang, want we zijn dichters.
1: Zo is het.
3: Nou, kijk het in de ogen, hè, dat ook vooral.
0: Precies.
3: En dat heb ik eigenlijk in mijn laatste bundel ook gedaan. Een van de ergste dingen die je als mens kan overkomen, het in de ogen kijken. Van het sterven. Van een geliefde. Kijk het maar in de ogen. Spuug het maar uit. Dat is de enige manier om... Mm-hmm. om het te verwerken. Naar mijn idee. Voor een ander is dat anders, hè? Of kan het anders zijn? Maar je moet het in je ogen durven kijken. Willen kijken.
2: Anders heel je nooit.
3: Anders heel je niet.
2: Ja. Ja.
3: Ja?
2: Ja. Weet je, ik vind nu, dit is zo'n moment waarop ik denk, nou wil ik iets vrolijks. Ik heb een gedicht van, meegenomen van Lubertus Jacobus Zwaanswijk. Weet jullie wie dat is?
0: Het is met een Z, maar goed.
2: Lucebert.
0: Oh, Lucebert, ja. Waar ik net al wat over zei. Ja.
2: Lucebert heeft namelijk een sonnet gemaakt. Dat wil zeggen AB, AB, BC, BC, dan AAB en CCB. Dat gaat zo. Ik, mij, ik, mij. Mij, ik, mij, ik. Ik, mijn, mijn, mijn, ik. Dat is een sonnet.
3: Ja.
2: Er is geen woord tegen in te brengen. Ja. Flauw eigenlijk.
3: Het is, ja.
0: Ja, het is wel een sonnet.
2: Het is wel een sonnet, ja. Ja, ik vind het een beetje saai, maar goed.
0: Maar wel subliem.
2: Jij hebt ook een gedicht meegenomen van iemand.
0: Ja, ik had ook, maar dat is ook een beetje weer van het treurige. Het is een gedicht van Tom Lanoy. Ik zou een bundeltje van Kees Lavertu meenemen, maar helemaal, dat ligt nog thuis.
2: Ah, ja.
0: Maar dit is van Tom en het heet Het is een magere troost. Het is een magere troost dat alles moet verdwijnen. En ik je hoe dan ook op een keer toch zou moeten missen, bijvoorbeeld door de dood. Ik hou van je, al kunnen we waarschijnlijk niet meer worden wat we vroeger waren of dachten te zijn. Geen verhalen over afkeer, over waanzin of grote trouw. Ik verlang naar toen, terwijl ik ouder word. Ik denk nog veel aan jou.
2: Jongen, lief.
0: Ik word ook een dagje ouder.
2: Ja, dat is niet erg.
0: En dan spreekt dat aan.
2: Ik heb nog een provocerende. Ook van Lucebert. Die zei ooit, poëzie is kinderspel, hè? En niet schrikken, want wat ik nu ga zeggen, dat mag helemaal niet meer tegenwoordig. Want het gedicht heet, er is een grote Norse neger. Ja, er is een grote Norse neger in mij neergedaald, die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar. En zwart. Maar ik weet zeker, hij bestudeert de aard en structuur van heel mijn blanke almacht. Hij borrelt eerst aan half vermolmde kasten, dan voel ik splinters schieten door mijn schouder. Nu leest hij oude formulieren, dat is het lastigst. Te veel slaven trok ik af van de belasting. Nou, zo maken we het weer goed.
1: Nee, dat kan inderdaad niet meer.
2: Dat kan niet meer, hè?
0: Nee, dit kan helemaal niet meer.
2: Maar, Remy, dit is een hartstikke goed gedicht.
1: Gedichttechnisch is het vast een heel goed gedicht, maar het kan niet meer.
2: Oh.
1: Dat zei je goed.
2: Ja, goed, ik heb dat er maar bij gezegd. Maar ik blijf het gewoon goed vinden, omdat het eigenlijk een protest is tegen de blanke
3: overheersing.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Oké. Okay. Nou. Goed. Beste mensen, dit was de 90ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad. En we deden Dichters met een L. U hoorde de stemmen van onze gasten. Spoken word-dichter Debbie Lost. En organisator van Wat Poëzie in Waddinxveen, Piet Hardendood. En uiteraard ook Hanneke Leroux en Ben van Bommel. Arjo Doelman zit als altijd onzichtbaar en hoorbaar achter het glas. Met de schuiven en de knoppen. Maar kwam even binnen met een mooi gekleurde vlag. En over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10:00. Leuk hoor, voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7:00 morgens. En u weet, dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus, u kunt het nagaan in uw agenda, op zondag 1 november. Dan zijn er dichters met een M aan de beurt. En als u een gedicht van een dichter met een M wilt horen, laat het dan maar aan ons weten. En mail het maar naar mij. BJ van Bommel aan elkaar, @gmail.com. Laat uw voorkeur maar weten. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1:00 en daarna naar die mooie gouden ouwe. We hebben het over muziek. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouwenstadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
1: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
0: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
2: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 8 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de vertraging een half uur. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude Rijndijk. 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort neemt de vertraging bij de Zuurhoofdbrug nu af. 5 minuten nog maar. Een nieuw ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buis. En deze keer is onze gast in de studio een zeer actieve vrijwilliger in Gouda en ook in de Goudse kerken, Mart van den Kamp. Welkom, Mart.
2: Dankjewel.
0: Ja, welkom. We lazen op jouw Gouda Bruistpagina dat je als vrijwilliger actief bent in de kerk, bij de GGZ, als LHBTIQA+ belangenvertegenwoordiger. Daar zal ik nog een paar keer over blijven vallen, vrees ik.
2: Heel goed.
0: Bij Inclusief Gouda, bij klimaat- en natuurbeschermingsactiviteiten en acties. En daarnaast kunnen mensen je ook zien rondrennen in de stad, want je bent een fervent hardloper. En je hebt ook nog verstand van patenten en octrooien. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Jammer.
0: Maar genoeg om over te praten in ieder geval. Welkom.
1: Ja, en je bent ondanks je grijze haren nogal kleurrijk. Mm-hmm. En dat leek ons ook een mooi thema voor deze uitzending. En dat komt terug in de muziek en in de gedichtkeuze. En we gaan straks horen of Paul Abels het ook bij zijn column betrokken heeft.
0: Ja, dat is altijd een verrassing. Maar nu eerst muziek. Bij het thema kleurrijk dacht ik gelijk aan True Colors van Cyndi Lauper. We hoeven geen maskers te dragen, maar je mag je eigen kleuren en eigenaardigheden laten zien.

0: Dat was True Colors van Cyndi Lauper. En ik hoorde dat dat ook een soort lijflied nu is van de regenboogbeweging.
1: Ja, niet nu, maar echt al decennia lang is dit het lijflied van de queer community.
0: Oké, okay,
1: of een
0: mooi.
1: Van de lijfliederen. Ja, ja, ja, ja, heel bekend.
0: Ja. Ja. Nou, dat was dus Mart. Welkom, Mart. De eerste vraag die we altijd aan onze gasten stellen is of ze zich kunnen voorstellen. En ook aangeven wat je met Gouda en de Goudse Kerken hebt. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, jullie hebben natuurlijk al heel veel verteld in de introductie. Ik ben gemeentelid van de Sint-Janskerk, een protestantse gemeente in Gouda. Verder kun je me vinden in heel veel kerken, want ik hou ervan om ook bij andere kerkdiensten wel eens aanwezig te zijn. Ik ben geen geboren Goudenaar, maar intussen meer dan 25 jaar wonen wij, ons gezin, in Gouda. Dus ik voel
0: dat
1: me hier echt goed thuis. Ja,
0: ja, inderdaad.
2: En jij doet ook heel veel vrijwilligerswerk dus, die rondom die kerken. Tenminste, of ja. Ja, je doet veel vrijwilligerswerk.
1: Ja, klopt. In de Sint-Jan heb ik denk ik een jaar of 20 jeugdwerk gedaan. In allerlei functies. Maar het beperkt zich niet tot de Sint-Jan. Ik ben onder andere ook vrijwilliger bij wat we zijn gaan noemen rivierduinvieringen. Dat zijn vieringen voor mensen met behoefte aan een wat kleinschaligere, rustigere dienst. Een prikkelarme dienst. Het is begonnen binnen een GGZ-instelling. Maar we zitten nu niet meer in een GGZ-instelling. En die voorziet ook in een behoefte. En dat wordt georganiseerd door een interkerkelijke commissie, waar ik dus vrijwilliger bij ben.
0: Ja, ja. We gaan dat straks bij de mededelingen ook nog zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, want een rode draad in jouw vrijwilligerswerk, als ik het zo mag zeggen, is toch wel een beetje dat je opkomt, ja, inclusie, dat is natuurlijk een breed begrip, maar dat je opkomt voor mensen die een beetje buiten de boot dreigen te vallen of zich ergens niet helemaal thuis voelen, maar daar wel zich thuis zouden moeten voelen.
1: Ja,
2: dat
1: klopt wel. En het heeft mee te maken met situaties die ik tegen ben gekomen. Dus het is niet iets wat een programma is vanaf mijn jonge jaren bijvoorbeeld. Maar heel vaak heeft het te maken met dingen die in de gezinssfeer gebeurden. Ook het werk binnen de GGZ, dus dat ik daar vrijwilliger ben geworden. Dat heeft te maken met het gezin waar ik uitkom. En dat ik vrijwilliger ben geworden binnen de regenboogbeweging. Dat heeft te maken met de situatie in ons eigen gezin.
0: Ja, en heeft je geloof daar ook wat mee te maken dat je zoveel doet?
1: Ja, dat weet ik niet. Of, ja, hoe zien de mensen in elkaar? Voor mij heeft het wel heel erg met mijn geloof te maken. Ja, dus dat je uit je geloof kijkt naar de mensen om je heen, naar de wereld. En dat je daarin behoeften en noden ziet waarvan je denkt van, misschien kan ik daar wel een bijdrage aan leveren.
0: Ja, en dat doe je dan ook. Ja. En ook natuur, daar doe je ook wat mee, hoorde ik.
1: Ja, maar dat is misschien een hobby. Ja, nee, ik bedoel, wie is niet met het klimaat begaan in
0: ja,
1: deze
0: dat
1: tijd?
0: Is
1: dus dat vind ik wel belangrijk. Maar natuur vind ik ook belangrijk, omdat je dat gewoon kunt doen met je handen en voeten. Dus dat ik betrokken ben bijvoorbeeld bij Christelijke Natuurbeschermingsvereniging. Of hoe heet zoiets?
0: Is dat Arosja? Oh,
1: ja.
0: Die zijn hier ook wel eens geweest.
1: Ja, ja, dat is ook omdat je dan samen dingen kunt doen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het ook fijn om hands-on dingen te doen.
0: Ja.
2: Maar die had ook natuurlijk vrijwilliger bij de atletiekvereniging kunnen worden. Maar daar heb je niet voor. Of misschien ben je dat ook wel.
1: Nee. Ja, daar heb ik dus voor gekozen om dat niet te doen.
2: Je hebt echt wel duidelijk een
1: niet alles past erin. Ook dat jeukt soms, okay. Soms wel. Maar ook mijn tijd is beperkt.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel duidelijk gekozen voor bepaalde groepen waar je uit jouw levensverhaal eigenlijk je voor wil inzetten.
1: Ja, en de dingen die lopen dan ook zo. Hè? Dus dingen komen op je pad en dan denk je van daar kan ik misschien iets doen. Echt, ook met dat misschien. Dus dat je ergens ook in groeit. Je start ergens mee. En voor je het weet ben je bijvoorbeeld voorzitter van de Regenboogalliantie.
0: Ja, zo breiden de dingen zich uit.
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook dus betrokken bij die vieringen, rivierduinvieringen.
1: Ja.
0: Ja, daar zei je net eigenlijk al wat over. Maar er komt ook nog een andere viering aan. Die is 1 keer per jaar, begreep ik.
1: Dat klopt.
0: Een regenboogviering, een ecumenische regenboogviering. Hoe ben je daarbij betrokken?
1: In 2018 was Gouda roze stad van Nederland. En op een dag, een zaterdag in juni, is er dan een groot gebeuren, een groot feest in die stad. En toen dus in Gouda, 23 juni 2018.
0: Ik weet het nog precies.
2: Ik weet het ook nog.
1: Ik probeer dat te vermijden, maar ja. Oh ja, jij weet het nog. Ja, nou, dan weten we het met elkaar nog precies. Heel veel mensen weten dat nog precies. En misschien ook wel speciaal vanwege die viering die toen gehouden werd. Op die zaterdag in juni in 2018.
0: Ja, begon het mee, hè?
1: Daar begon de dag mee. Ik vond dat heel bijzonder. Ik wist dat niet vanuit mijn eigen biografie. Dat was wel heel bijzonder. We waren met honderden mensen in de Sint-Jan. Een grote diversiteit. Ook een grote diversiteit aan voorgangers uit allerlei kerken in Gouda. Op een plek die ook heel betekenisvol is voor Gouda. De Sint-Janskerk is toch in de ogen van veel mensen de kerk voor de stad.
0: Ja.
1: Ja, dat was een indrukwekkende viering waarin heel veel mensen uit de stad en van buiten de stad bij elkaar kwamen. En ook elkaar voor het eerst rondom dit thema op deze intensieve manier ontmoeten. En dat heeft heel veel betekend voor iedereen die daarbij was. Het was ook heel emotioneel, ook heel inhoudelijk. En het heeft heel veel betekend in Gouda ook. Omdat mensen zagen van, oh, dat regenboog gebeuren, dat is veel meer dan wat wij kennen uit Amsterdam. De beelden van de boterparade. Maar het is iets gewoons. Iets wat aansluit bij de ervaringen die wij hebben. Maar ook wel weer heel bijzonder. Omdat we het op deze manier nooit gezien hebben. Dus het is ook een soort van openbaring geweest voor mensen dat bijvoorbeeld kerk en geloof en LGBTIQA+ heel goed samen kunnen gaan.
0: Ja, want er waren ook volgens mij heel veel mensen toen die helemaal niet gelovig of niet meer gelovig waren. En die merkten dus dat je in de kerk toch wel welkom bent.
1: Ja.
0: Dat was ook best bijzonder.
1: Ja. En niet zomaar welkom, maar echt welkom vanuit de kern van het geloof en van het evangelie, zeg ik.
0: Ja, God heeft iedereen goed gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dat kwam toen ook heel erg aan de orde.
1: Ja.
0: Ja.
2: En die viering, de regenboogviering is daar als het ware uit voortgevloeid?
1: Oh ja, dat klopt. Terug, ja. Dat was zo mooi, die viering toen in 2018. Toen hebben we gezegd, dat gaan we elk jaar proberen te herhalen. Rondom Coming Out Dag, 11 oktober is dat. Dan zoeken we een kerk uit die gastgemeente wil zijn, gastkerk voor die viering. En Marjan, jij zei net, het is een ecumenische

0: iedereen bij welkom is en vanwege het thema ook extra welkom is om erbij te zijn. Ook als je soms een drempel ervaart om naar de kerk te gaan vanwege bijvoorbeeld je seksuele gerichtheid of je genderidentiteit, je zoektocht daarin.
1: Ja, ja, ja. Maar het wordt ook het is ook vanuit de Raad van Kerken, toch?
0: De regenboogviering in 2018 was vanuit de Raad van Kerken. Maar deze diensten die zijn vanuit de eigen gemeente. De Raad van Kerken in Gouda is er gelukkig wel heel erg dicht tegenaan. Hoe moet ik dat nou zeggen?
1: Heel bij betrokken.
0: Heel erg bij betrokken.
1: Ja, want die vragen ook kerken vaak of ze willen doen.
0: Dat klopt. Dus vanuit de Regenboogalliantie vragen we aan de Raad van Kerken van welke kerk binnen Gouda wil dit jaar de regenboogdienst organiseren.
1: Okay.
0: En dan staat er altijd iemand op. En dat is heel mooi. En die formule hebben we ook expres zo gezocht. En dat is natuurlijk ook geworteld in 2018. Want toen was de Raad van Kerken, Gouda, was degene of het orgaan waaronder die geloofsviering viel.
1: Ja, ja. Ja, dus zo zit dat in elkaar.
2: Ja. Dus, ja. We gaan nu eerst even naar muziek luisteren. Jij hebt twee muzieknummers uitgezocht. Het eerste wat we laten horen is Hey Jesus van Trey Pearson. Kun je toelichten waarom je dit nummer hebt gekozen?
0: Ja, het nummer is van Trey Pearson en Semler.
2: En Semler, ja.
0: Semler, ja, twee artiesten, twee queer artiesten. Het is een lied wat gaat over iemand die uit de kast komt en christelijk is en dan zich afvraagt van ben ik dan ook welkom bij God en bij Gods mensen in de kerk. Het is een heel aangrijpend lied. Het is eigenlijk een schreeuw naar God van mag ik er zijn bij u? Bij jou, bij jullie.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: Nee, het mag toch niet.
1: Ja, Mart, we gaan verder met ons interview. Na dit indrukwekkende nummer. De hele regenboogviering en het onderwerp waar we het vandaag ook over hebben, inclusie, op een bepaalde manier raakt aan thema's waar kerkgangers en kerken het onderling ook vaak niet over eens zijn. Of waar discussie over is. Hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel, zo'n regenboogviering gebeurt niet in elke kerk in Gouda. Maar hoe zou je dat willen, zeg maar? Nou, kortom, hoe ga je met de verschillen om?
0: Nou, daar zou ik misschien wel twee dingen over willen zeggen. Nee, dat zou ik niet willen. Je hoeft niet in elke kerk zo'n regenboogviering te hebben. Ook niet elke school in Gouda hoeft op Paarse Vrijdag, dat is 9 oktober dit jaar, een regenboogvlag uit te hangen. Maar het gaat erover dat je wel het gesprek hebt. Dus het gaat niet om het normaliseren van LHBTIQA+. Maar het gaat over het normaliseren van het gesprek over LHBTIQA+. Dus het is niet vanuit een bepaalde inhoudelijke doelstelling in die zin van dat iedereen er hetzelfde over zou moeten denken. Maar het gaat erover dat we het belangrijk vinden dat mensen erover praten. En niet omdat het over een probleem of een thema zou gaan, maar omdat het over mensen gaat. Dus op die manier. En dan gaan kerken daar heel verschillend mee om. Net zoals de hele samenleving er verschillend mee omgaat. En dat is goed, dat hoort bij een samenleving. Diversiteit, inclusie en diversiteit gaan samen. En daar zit dus ook wel de uitdaging. Want sommige mensen denken of zijn bang dat ze een bepaalde mening zouden moeten hebben. Of dat die opgedrukt wordt. Dat iets gepromoot zou worden. Nee, wij promoten niet bepaalde standpunten. Dat doen we dus niet. Wij promoten dat mensen erover praten. En ook niet promoten. Dat klinkt een beetje alsof je iets doordrukt. We denken dat diep van binnen iedereen het belangrijk vindt dat iedereen gezien wordt op de plek waar diegene is. En dat is ook in kerken, net zoals op scholen en op sportverenigingen.
2: Nou ja, en niet doen of het niet bestaat.
0: Nee, ja, want het bestaat overal.
2: Ja.
0: De percentages die spreken voor zichzelf dat het niet zichtbaar is, dat is vaak wel een probleem. Want als het niet zichtbaar is, ja, dan is het toch heel moeilijk om een gesprek te beginnen. Maar
1: hoe bedoel je zichtbaar is? Dat er een groep is in een kerk die zich...
0: In elke kerk zul je mensen hebben die homoseksueel zijn, die biseksueel zijn, die transgender zijn. Maar mensen zullen zich niet altijd laten zien omdat het voor hen een onveilige omgeving is als er niet over gepraat wordt. En soms zijn ze natuurlijk ook dan niet meer of veel minder aanwezig dan je zou verwachten, omdat ze weggegaan zijn. Ja. Ook dat lied van Trey Pierson ging daarover.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, het is niet jullie doel of jouw doel dat in iedere gemeente, in kerkelijke gemeente in Gouda, relaties ingezegd kunnen worden, zeg maar. Maatwerk, een soort van.
0: Zeker niet. Ja.
1: Of dat inderdaad iedere school een regenboogvlag ophangt op Paarse Vrijdag.
0: Nee, dat regenboogvlag is niet het begin van inclusie. Een regenboogvlag is misschien, zou je kunnen zeggen, het eindpunt van inclusie. Dat is een beetje dat is een middel die je inzet, maar een regenboogvlag. Als je alleen maar een regenboogvlag ophangt, dan zou dat zomaar een vlag bemodderschuit kunnen zijn. Ja. Het gaat over de inhoud. En het is een uitdrukking van de dingen waar je mee bezig bent.
1: Ja. Duidelijk. En je hebt soms wel heel uitgesproken mening over dingen. Tenminste, je bent altijd wel heel inclusief naar allerlei meningen. Maar jij hebt ook wel een duidelijk standpunt. Maar botst dat wel eens? Heb je wel eens dat je denkt, oei, je bent anders over dingen gaan denken, denk ik ook, over dit onderwerp. levert dat wel eens gedoe op, zeg maar?
0: Ja, dat doet het zeker wel. Omdat je ook altijd te maken hebt met machtssystemen in een samenleving. Ik ben, ik zou niet zeggen, ik ben maar een simpele vrijwilliger. Maar er gebeuren natuurlijk allerlei dingen vanuit de leiding van organisaties bijvoorbeeld. En dat kunnen zowel kerken als scholen, als sportclubs zijn of van de gemeente. Waar je dan wel om je positie moet vechten om iets op de agenda te krijgen. Ik zie het meer als een uitdaging. En soms kan het ook wel frustreren. Dat is all in the game. En LHBTIQA+ acceptatie is niet met een vingerknip te doen. Dat is een kwestie van jaren.
2: Ja, moet groeien. Ja. En elkaar leren kennen. Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik. Ja. Hey, en niet alle kerken hoeven dus in te zegenen, dat soort dingen. Maar hoe weten mensen nu in welke kerken ze wel echt welkom zijn en echt gelijkwaardig zijn? Ook bijvoorbeeld in het ambt en inzegenen.
0: Eén middel wat bestaat is de zogenaamde wijde kerkkaart. Bij de kerk is een landelijke organisatie, LHBTIQA+ organisatie.
2: En is
0: met
2: dat
0: betrokkenen.
2: Van dat het wijd is of van wij?
0: Allebei. Het is een wijde kerk. Er is veel ruimte voor iedereen in de kerk, maar het is ook wij de kerk. Wij zijn ook de kerk. Dus het heeft die dubbele betekenis.
2: Ja, daar is over dus nagedacht.
0: Wijdekerk.nl ga daar naartoe en daar is een kaart en daar kun je zien van een aantal gemeenten van wat hun standpunt is over LHBTIQA+. En dat kan ook wel weer heel divers zijn. Bijvoorbeeld de Oostpoort gemeente, die staat op die kaart. Maar dan staat er bij die kaart ook bij dat zij in deze gemeente geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht inzegenen.
2: Oh ja.
0: Ik zeg ook altijd zelf tegen kerken van ja, hoe jouw beleid er ook uitziet of waar je ook zit in het proces hierover, zet er altijd iets over op je website. Al is het maar bijvoorbeeld dat je weet dat het een gevoelig onderwerp is, dat het een zoektocht is voor mensen, en zet er dan een naam bij van iemand met wie je contact kunt opnemen. Stel dat jij in Gouda komt wonen en je zoekt een kerk en je komt uit een bepaalde traditie vandaan en je wilt weten van die kerk waar ik nou naartoe ga, hoe denken die erover? Dan zet dat op je website met een contactadres erbij en dan kunnen mensen gewoon er naar vragen. En dat geeft al openheid zonder dat je op zijn website helemaal zegt wat jouw beleid nou helemaal is. Ja, want dat is. Ja, sommige gemeenten hebben geen beleid of die hebben wel beleid, maar vinden dat zo belangrijk en zo kwetsbaar dat ze de pastorale kant daarvan willen beschermen door niet zomaar allerlei uitspraken te doen, omdat ze ook weten dat dat bijvoorbeeld pijnlijk zou kunnen zijn voor sommige mensen.
2: Ja, voor een deel van hun eigen gemeente.
0: Ja.
2: Ja, ja, mooi dat dat bestaat.
0: Ja.
2: Ja.
1: En jij je spreekt veel met mensen die zich niet gehoord voelen of niet gezien worden soms, van, denk ik. En wat hoor je dan het meeste terug in die gesprekken? Kan je daar, zie je daar vooruitgang in, zeg maar, inclusief Gouda?
0: Op bepaalde punten zeker wel. Dus doordat de zichtbaarheid toegenomen is in Gouda, is het ook bespreekbaarder geworden. Zien mensen ook dat het een gewoon onderwerp is waar je met elkaar over kunt spreken. En dat mensen elkaar over en weer niet verketteren of uit zijn op het overhalen van mensen voor hun eigen standpunt. Maar dat gewoon binnen de gemeenschap die Gouda is vormgeven. Tegelijkertijd zijn er ook wel tendensen die negatief zijn. Deze afgelopen dagen was er een rapport waarover ook op de NOS-site bericht werd dat LHBTIQA+ acceptatie onder jongeren echt met tientallen procenten is afgenomen in de laatste 5 jaar. Dat is landelijk. Het valt een beetje moeilijk te vertalen naar Gouda. Ja, maar ook die verhalen horen wij wel vanuit scholen. Dat aandacht geven aan Paarse Vrijdag 5 jaar geleden makkelijker was dan op dit moment door de manosfeer, En ook door lelijke taal die door politici gebruikt werd. Bijvoorbeeld over transgender personen. In de Tweede Kamer worden er echt door bepaalde partijen heel lelijke dingen over gezegd. En dat normaliseert het zeggen van lelijke dingen door mensen zelf. Ook door leerlingen over en weer. Ook in Gouda is het zo dat op scholen het gesprek erover daardoor wel lastiger wordt. Maar er is ook heel veel mooie en goede aandacht op diversiteit aan scholen. Tot aan reformatorisch onderwijs aan toe in Gouda.
2: Ja, mooi.
1: Mooi. Ja, want we wilden wel positief eindigen. Van, wat zijn er initiatieven in Gouda of ontwikkelingen in Gouda waar je inderdaad trots op bent? Van dat het toch... die echt verschil maken voor mensen.
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld de contacten met sportverenigingen, met kerken. Echt ook met kerken. Van dat elke kerk wel begrijpt van het is belangrijk. Hoe ingewikkeld ze het soms ook kunnen vinden. Contacten met scholen. De gemeente Gouda is een regenbooggemeente binnen het programma van de overheid. En daar worden ook hele belangrijke stappen in gezet. En dat wordt dus ook gedragen door wat we doen door de gemeenteraad. Door de breedte van de gemeenteraad. Ja, ja. Ook de huidige gemeenteraad.
2: Mooi.
1: Ja, mooi.
2: Fijn.
1: Ja, we zijn aan het eind gekomen.
2: Ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
2: En we weten er allemaal weer meer van. Ja. En had je nog een muzieknummer uitgekozen? Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat nummer heet Liefdevol en Onverwacht. Het is van Marcel en Lydia Zimmer. Ik wilde het zelf ook positief eindigen, want hij valt Trey Pearson, dat was toch een zwaar nummer. Maar dit nummer gaat over een christelijk echtpaar die kinderen hebben, die queer zijn en die met hun kinderen mee oplopen en daarin zelf ontdekkingen doen die zij typeren als liefdevol en onverwacht.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel.
0: En we gaan er naar luisteren.
1: Kermis of kerkmis. Deze week draaien de kermisattracties weer volop rond het middeleeuwse Goudse stadhuis. Tegenwoordig worden de bezoekers verblind door kleurige verlichting en verdoofd door lawaai. Dat was vroeger natuurlijk anders. Maar al eeuwen is de kermis een bron van vermaak voor jong en oud. Kermis stamt van oorsprong af van het woord kerkmis. Dat was een jaarmarkt die vaak verbonden was met de wijdingsdag van de parochiekerk. In Gouda werd de Sint-Jansdag 24 juni altijd groots gevierd met een markt. Maar het echte vermaak vond plaats op zogeheten Gouwkermis, rond de eerste zondag van Sint-Jans onthoofding. Dat was rond 1 september. Uiteindelijk kreeg de Goudse kermis een vaste plek op de kalender en werd het de laatste week van september. Hoewel het woord kermis dus een kerkelijke oorsprong heeft, hebben de kerken altijd een ambivalente houding aangenomen tegenover dit evenement. Al de katholieke geestelijkheid had grote moeite met de uitspattingen die er onlosmakelijk mee verbonden waren. Drankzucht was daarbij niet de enige ergernis. Ook de losse omgang tussen de seksen baarde zorgen, want het was door de eeuwen heen een zeldzame gelegenheid voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten in een losse sfeer. De gereformeerden die vanaf de 17e eeuw de dienst uitmaakten in Gouda hadden vergelijkbare bezwaren. Bij hen stuitte het aanwakkeren van de goklust op bezwaren, omdat daarmee de voorzienigheid Gods op de proef werd gesteld. Zeker het bevindelijk calvinistische kamp had grote moeite met werelds vermaak, dat volgens haar louter voortkwam uit ijdelheid. Hun stroming van de zogeheten nadere reformatie deed er dan ook alles aan om de overheid aan te sporen dit volkse vermaak te verbieden. Een vroege uiting hiervan was een donderpreek die een nieuwe dominee, Dirk Johan Metzke, op zondag 24 juli 1768 hield in de Sint-Janskerk. Hij richtte zich daarbij vooral tegen het stadsbestuur, omdat die de spullen hadden toegelaten op de kermis. Hij stoorde zich aan alle vormen van vermaak, maar blijkbaar het meest aan toneelspel. Ongetwijfeld ging het hem om bespotting van gezagsdragers, mannen in vrouwenkleren en vloeken. De burgemeesters voelden zich door de dominee zeer in hun hemd gezet. In de herenbanken moesten ze hem zwijgend toehoren, maar eenmaal op het stadhuis werd ongemeen hard teruggeslagen. Het traktement, dus het salaris van dominee Metzke, werd voor onbepaalde tijd ingetrokken. Niet iedereen in de Goudse magistraat en kerkraadskamer was het daarmee eens. De kermispreek van Metzke werd daarmee de aanzet tot een slepend politiek conflict. Hij bleek niet alleen een gereformeerde scherpslijper, maar ontpopte zich ook tot een felle aanhanger van de Oranjes. Hun tegenstrevers, de patriotten, waren sterk vertegenwoordigd in de stad en de kerkenraad. Zij bleven zich verzetten tegen hervatting van de salarisbetaling aan Metzke. Met de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejan Verwellersluis in 1787 werden de bakers verzet. Zij riep haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Toen die met een leger Holland naderde, vluchtten ook uit Gouda diverse patriotten naar Frankrijk. De verlaten huizen werden geplunderd en vernield. Het verhaal gaat dat dominee Metzke voorop ging in het aanwijzen van de te vernielen huizen. De ironie wil echter dat per abuis ook de ruiten van zijn eigen huis werden ingegooid. Hoe Metzke werd gehaat door zijn tegenstanders bleek mij onlangs toen ik van Betty Bik, zus van Weiler huisarts Bik, een briefje met een spotdicht op de gehate dominee onder ogen kreeg. Zij vond het in een editie van de stadsgeschiedenis van Walvis uit 1713. Het was geschreven als een bijschrift bij een portret van hem. Dat is Jan Dirk, op wiens verbleekt gelaat de muit en plunderzicht als het waar geschilderd staat, zo dichtte de dichter. De pest voor Gouda's kerk, een ravodist in preken, een Judas afgericht in Farizeese streken. De dichter sluit af met de vaststelling dat zo iemand als Metzke met recht een plek verdiende onder de vrijheidskoets in kerkglas van Tergouw. Hij doelt daarbij op glas 1 in de Sint-Janskerk. De tiran ligt op de grond en wordt verpletterd door het wiel van een kar, waarop de vrijheid van geweten zit. Hij, die de Gouwenaars de kermispret wilde ontzeggen, wordt in het gedicht dus neergezet als een tiran, die zijn wil ook aan anderen wil opleggen. Moraal van het verhaal, wie aan volksvermaak komt, wacht ook de toorn des volks.
2: Hey Molly, it's me, I'm in Nashville, I'm on my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette, sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so high tech. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go.
3: Come on.

0: sound scrambled when I'm singing it with you, but I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dit was een lied dat heel goed past bij ons thema kleurrijk. U hoorde Rainbowland van de onlangs overleden Dolly Parton. Ze zingt het samen met haar petekind Miley Cyrus. De kern is eigenlijk, stel je een wereld voor waarin mensen elkaar accepteren, verschillen niet veroordelen en samen proberen de wereld beter te maken. Een Rainbowland.
2: Ja, prachtig. En ongekend wat een talent Dolly Parton was. Maar in het begin hoor je een soort... Wat hoor je nou in het begin en aan het eind?
1: Ja, het is een soort voicemail van Dolly aan Miley, waarin ze zegt dat ze druk heeft, maar wel graag met Miley een liedje wil opnemen.
2: Okay. Ja, het ging iets te snel voor me, maar het was een leuk, swingend nummer. Dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zo wat te doen in en rondom de Goudse Kerken, los van de vieringen?
1: Nou, heel wat hoor. Maandag 28 september is er in de Westerkerk een lezing Goed voor de Geest, met een uitroepteken en een vraagteken, door dokter Hanneke Schaapman. De Westerkerk is eerste Potgietersstraat 37 en begint om 8 uur 's avonds. Inloop met koffie vanaf 7:30. Toegang vrij, aanmelden hoeft niet. Vrijdag 2 oktober is er van 2 tot 9 uur een Crea-markt in de Vesten. Kunst en vakmanschap zijn daar te koop. De opbrengst is voor de verduurzaming van de Vesten. Zondagmiddag 4 oktober is er in de Heilige Jozefkerk aan het Aalbesseplein een Franciscusviering met dierenzegening. Het is een gezamenlijke viering van de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerk. Aan het eind van de viering kan iedereen met zijn huisdier naar voren komen voor een zegen. Uiterlijk 10 voor 2 verzamelen.
2: Oh, dat wordt wel gezellig.
1: Ja, dat lijkt me heel bijzonder.
2: Ik weet niet of ze iets eisen hebben gesteld rondom de dieren. Dat we niet met hun koe komen.
1: Nee, niet zo. Ik heb nog wat. Ook zondag 4 oktober is er een viering van het Ecumenisch Initiatief. Het thema is loslaten. En dat is naar aanleiding van het leven van Franciscus van Assisi. Heel toepasselijk op Dierendag. Ja. Aanvang 16:30 in gebouw de Berk, Krugela 79.
2: Ja, en dan komen we bij een paar activiteiten waar Mart van der Kamp ook bij betrokken is. Hij heeft net de studio verlaten, maar we gaan hem nog wel even promoten wat hij hier, waar hij hierbij betrokken is. Op 8 oktober start hij namelijk een gespreksgroep rond het thema transgender, kerk en geloof. Hij is een van de mensen die dat leidt. En de eerste avond is die 8 oktober in de Vesten. Wilt u hier meer informatie over hebben, dan kunt u mailen naar redactie@gouwestad.nl. Dan sturen wij u de contactgegevens. En op 11 oktober, we hadden het er net al over, is om 10 uur de regenboogviering in de Vesten. En die dienst staat in het teken van verbinding, acceptatie en het vieren van onze kleurrijke gemeenschap. En elke tweede zondag van de maand is er een rivierduinviering. Dat zijn dus die kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. De viering is van 10:30 tot ongeveer 10:45, ook in gebouw de Berk, aan de Krugelaan nummer 79. En de volgende viering is dus 11 oktober. Iedereen is daar welkom, ongeacht leeftijd of geloof. En tenslotte ook op 11 oktober, 's avonds om 7:30, is er weer een Tessé-viering in de Vesten.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. En vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
2: Ja, en dan komen we nu bij ons blok van het gedicht. Dat zijn jullie van ons gewend, dat we iedere uitzending een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En dat thema is deze keer, ik zeg het nog eens een keer, kleurrijk.
1: En het gedicht heet Kleuren van het Leven. Ieder mens groeit en verandert door de kleuren van het leven. Sommigen worden pastel in de lente, rood van liefde of grijs van verdriet. Niets is voor eeuwig en momenten zijn er slechts voor heel even. Uiteindelijk worden ze herinneringen, littekens en overwinningen. Jouw verhaal, jouw levenslied. Laat de moeilijke tijden je niet verbitteren en geef jezelf de tijd om sterkere vleugels te krijgen. Doorkruisen we de kleuren van het leven. Soms zo prachtig, maar ook wel eens een zware strijd. Door Jojo.

0: Ja, dat was een oproep op muziek van Jaap Rezema en Maria Vizelier, als ik het goed uitspreek. De oproep was om jezelf te zijn. En dat is eigenlijk ook het motto en al het vrijwilligerswerk van Mart van der Kamp. Ja, wees jezelf. Het is niet altijd makkelijk, maar daar roept de zanger toe op.
1: Ja, want het is kleurrijk in het leven.
0: Zeker.
1: Iedereen mag er zijn. We gaan luisteren nog naar een lied van Ellie en Rickert. En dat heet Jozef had een jas. En ook de jas is natuurlijk heel kleurrijk.

0: Door Ellie en Rickert heen klinkt onze eindtune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkaren.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Mart van den Kamp voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column.
2: Tot de volgende keer.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
1: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
0: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
2: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
0: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog een half uur. 10 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen te Brechtseplein en Knopen te Ridderkerk 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Warmond 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest, Noord en Wassenaar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond, 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSN-nummer. Wie achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten.
1: Morgen... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: goed.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
2: Nostalgische Gouden Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt goed vast op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden heb je een uur extra nodig door een ongeluk. Er staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Doe je er 50 minuten langer over. Staat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer en het kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid een half uur extra. 3 kwartier vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden. Dan de A13 naar Den Haag tussen Overschie en Delft-Zuid. 4 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu 40 minuten extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. En 10 minuten lang onderweg ben je op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
2: Dit is Gouwenstad.
7: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep.
9: Mandarijn, croissantje, banaan. Dit is de lunchbox. DJ Klen en DJ Marijke brengen jouw weekend op smaak.
8: Radio Gemiva. Overal online.

0: hele goeie morgen.
1: Middag.
0: Middag, ja. Ja, ik zat uiteindelijk te vertellen. Ja, joh, gekke huis op een stokkie.
1: Nou, jongens.
0: Nou.
1: Dan zegt ze het netjes, goeiemiddag. En wat zeg jij, goeiemorgen? Ja, goeiemorgen,
0: hè? Daar klopt eigenlijk helemaal niks van eigenlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Zeker niet. Nee. Maar goed, Maiko, ja. Welkom.
0: Ja, dankjewel. We gaan, ik jou een keer in de uitzending zit trouwens.
1: Dat is al een keer, het is al een keer gebeurd natuurlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, dat is waar.
1: Nu is het echt voor het echt, want Glenn is weer afwezig. Ja, ik vind het echt jammer. Sowieso, Glenn, als je luistert, ik hoop dat je nu wel een beetje uitgeslapen bent.
0: Ik hoop voor hem dat hij beter wordt.
1: Nou ja, hij had niet goed geslapen, zei hij.
0: Oh,
1: dus,
0: ja, dat is heel naar natuurlijk.
1: Dat is heel naar, maar we gaan wel gewoon de lunchbox doen. Dus wat hebben wij vandaag, Maiko? Vertel er eens over.
0: Laten we daar even mee beginnen.
1: Inderdaad.
0: Welkom bij de lunchbox. Box voor vandaag. Het is vandaag vrijdag 25 december.
1: Nee, september.
0: Oh, september. Excuses, nogmaals. In de speciale top 30 tot en met top 10 staat op nummer 1 Monique Smit.
1: Leuk.
0: Met Ik niet naar huis.
1: Ja.
0: Dat staat er. Hè?
1: Ja,
0: dat is
1: zeker. Heel goed.
0: Er zijn wel blokte artiesten jarig vandaag.
1: Ja.
0: En dit... deze week zal Debbie Smits zanger Blok Black en meer zijn. Ja, contact Angela staat erbij.
1: Oké.
0: Okay. Het staat op zwart of wit papier, heb ik
1: okay,
0: hier staan.
1: Oké, okay.
0: De jongere van tegenwoordig.
1: Oké.
0: Okay.
1: Niet de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, er staat ook jeugd.
1: Oké, oké, oké.
0: Het lijkt er een beetje op, hè?
1: Ja.
0: And place the... Zo.
1: Blulop.
0: Kom ik even niet uit. Recording en meer. Goed.
1: Oké.
0: Okay. In het sportnieuws...
1: Dat horen we straks van jou, maar wat heb je daarin alvast?
0: Dit week is er... Ja, daar kom ik even niet uit. Daar moet je me echt even bij helpen.
1: Grand Prix of zo?
0: De Grand Prix.
1: Ja.
0: Niet op de zondag, maar op de zaterdag.
1: Klopt, want er is een uitvaart of iets, of crematie. Of,
0: ja, dat is vervelend. Ja,
1: maar dat is wel logisch dat ze dat doen. Het is wel goed dat ze er rekening mee houden.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Oké, daar horen we straks meer over.
0: Ja.
1: En de jarige artiesten hoor je van mij inderdaad. En ik... ik ga ook vertellen over de concertagenda. Dus ook van waar we naartoe kunnen allemaal.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, zeker. En nu hoor je dan van mij ook inderdaad het weer. Het is zonnig. Lekker nazomerweer. 21 tot 23 graden. De wind is zwak tot matig. Ja, we hebben het hartstikke heerlijk hier op het terrein nu. Want er staat een kermisattractie La Bomba. En kom gewoon, als je in de buurt bent, kom gewoon lekker even hier naartoe. Weet je, dat is ook gezellig. Marco de Hollander hebben we vanmiddag. En Dave weet ik niet wie dat is, maar
0: nee,
1: dat
0: is
1: ook een zanger. Nou, dat zal vast wel heel leuk zijn. Dus als je zin hebt om even lekker uit je dak te gaan. Spelletjesmiddag is er ook. Dylan is daar aan het draaien. Ook lekker met muziek, gezellig. Maar goed, vanavond en vannacht is het helder. Het wordt vanavond en vannacht 13 tot 15 graden. Zaterdagochtend start de dag nog bewolkt, maar later in de middag wordt het zonnig. Het wordt morgen overdag 19 tot 21 graden. Morgenavond en de nacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Zondag, zonnig en lekker weer om op Zwettehagen met 100 minis door Zoeterwoude te gaan. Rijden om 1 uur tot 4, met daarna live Wilde Brouwer die komt zingen. Oké, leuk.
0: Nou,
1: dus heb je zin in, om daar ook naartoe te gaan? Nou, doe het gewoon. Ga er lekker naartoe. Het wordt zondag 20 tot 23 graden. Zondagavond en nacht 15 tot 17 en later in de week... zon en regen en 18 tot 24 graden. Nou, ik hoop dat het volgende week ook lekker weer is. Want dan is het 1, 2, 3 oktober.
0: Ja, ga je daar naartoe?
1: Natuurlijk. Ik kom uit Leiden. Dus, nou ja.
0: Oh, kijk. Dat
1: nou
0: is
1: kijk,
0: mooi,
1: ik kom er niet vandaan, maar ik woon er wel. Dus ik ga er zeker wel even naartoe. Ja, absoluut.
0: En hoeveel mensen verwacht je daar nou eigenlijk?
1: Bij 3 oktober?
0: Ja, 3 oktober. Veel. Is een groot feest natuurlijk.
1: Heel veel.
0: Dus...
1: Ja. Nee, heel veel. Dus ik hoop dat dat wel zeker...
0: Ik denk dat er wel 1000 man komen, denk ik.
1: Nou, misschien wel meer.
0: Ja,
1: ja zeker. Want het is echt heel, heel populair. Dus, Maar hij staat heel laag, die van jou. Maar goed. Maar... dus dat eigenlijk. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Tenminste, ja, ik hoop dat het gewoon mooi weer is.
0: Nou, laten we en... hopen dat het op dit weer blijft.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Dan heb je echt top weer om naartoe te gaan. Naar absoluut. Uit te leven.
1: Zeker. Maar goed, we gaan het zien. En straks hoor je dus inderdaad van mij de jarige artiesten. En het concertnieuws. Dus we gaan nu weer lekker even een plaatje draaien. En dat is niemand minder... Ja, net hoorde je toevallig Cry to Me, For Me en Sugar Daddy van Rocky Dekker. En nu gaan we luisteren naar Holiday van Madhouse uit 2002.

0: Madhouse was dat met Holiday. Kende je het nummer, Michael?
1: Ja, ik heb het wel eens vaak genoeg op de radio gehoord, inderdaad. Het is wel een lekker vrolijk nummer. Holiday. Nou ja, dat is echt al meer dan genoeg. Hè. Holiday is vakantie.
0: Vakantie. Vakantie, heel
1: ja,
0: goed.
1: En wat doe je altijd meestal als je op vakantie gaat? Doe je Holiday?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee. Maar ja, hij was uit 2002. En ja, gewoon een lekker nummer. Sowieso.
1: Het klinkt ook lekker, toch?
0: Het klinkt absoluut. Zeker lekker, ja. Maar goed, we gaan verder met de jarige artiesten. En daar hebben we daar ernst voor. En die kan dat heel mooi verwoorden.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Dus kom maar in, Ernst.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear listener. Happy birthday to you.
3: Welke artiesten zijn er vandaag jarig?
4: Je hoort het van DJ Marijke.
0: Ja, dankjewel, Ernst.
1: Maar hij klinkt goed.
0: Nee, maar kijk, maar hij loopt heel zachtjes.
1: Ja, maar niet op letten.
0: Oké, okay, nou ja, goed als het goed klinkt. Ja, dankjewel, Ernst, inderdaad, voor deze introductie. En het is Teddy Swims, Amerikaanse zanger, bekend van Lose Control. En Teddy wordt vandaag 34 jaar. Bouke Scholte, Nederlandse zanger, bekend van Killing Me Softly. Ik denk dat je die wel kent, dat nummer.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou,
1: ik
0: die...
1: heb wel behoorlijk wat nummers gehoord. Inderdaad.
0: Nou, Bouke die wordt vandaag 45 jaar.
1: Oh.
0: Will Smith, kennen we ook allemaal. Amerikaanse zanger, bekend van Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It. En... hoe heet die andere? Van Men in Black ook.
1: Ja, de film daarvan.
0: Ja. De film, ja. En Will wordt vandaag 58 jaar. Gefeliciteerd, Will. James Slake, een Engelse zanger, bekend van Limit to Your Love. En James wordt morgen 38 jaar. Sean Stockman, een Amerikaanse zanger, bekend van Boys to Men en End of the Road. Sean wordt morgen 54 jaar. Brian Ferry, een Engelse zanger, bekend van Slave to Love. Brian wordt morgen 81 jaar. Stephen Jenkins, Amerikaanse zanger van Third Eye Blind, bekend van Sammy Charms Live. En Stephen wordt zondag 62 jaar. Randy Beckman, Canadese zanger, een Beckman Turner Overdrive, bekend van You Ain't See Nothing Yet. Oh ja, die ken ik wel, ja. Wordt zondag 83 jaar. Dat waren de jarige artiesten. En ja, in ieder geval iedereen hartelijk gefeliciteerd. Oh. Ben je jarig, sowieso, kom even een taartje brengen.
1: Dat lusten wij wel, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Wij lusten wel een slag op taartje of iets.
0: Ja, he? Of appelkruimen.
1: Appelkruimen is ook lekker, ja. Ja, zeker. Ja,
0: hou op, hoor.
1: Kom ze maar brengen, hoor.
0: Zeker. Absoluut, we zitten klaar.
1: Zo is dat.
0: Nee, precies. Maar goed, ja, wanneer ben jij eigenlijk jarig?
1: 11 mei 1981.
0: 81, oké. Okay. Dan ben je volgens mij... Ja, ben je ouder als ik. Ah, dat is
1: ja, joh, je moet ook ouder zijn.
0: 45, klopt dat?
1: Ik ben 45, ja.
0: Ja,
1: klopt. Ja, ja, ja,
0: goed, hè? Goed, hè?
1: Ja,
0: ik ben van 86.
1: Nou, dan ben je net iets jonger als ik.
0: 40.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja, ja, dan heb je hè, oude mensen achter de radio.
0: Nou, er zitten er, wel een paar bij natuurlijk. Ja,
1: ja. Inderdaad. Dat wou ik net zeggen. Dat is,
0: Nou, ik ben met Dylan. Dylan is de jongste volgens mij. Dylan is 1,32 volgens mij. En dan Raymond. Dan,
1: een mooi trappetje op, hè. Zo,
0: ja, en dan ik. En dan jij. Ja. En dan Ernst. En dan Glenn.
1: Nou, dat zitten we in.
0: En dan Jaap.
1: Situatie. Ja, Jaap is het oudste, hè?
0: Ja,
1: dus,
0: maar niet de slimste.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Dat
1: moeten we niet zeggen.
0: Kijk uit wat je zegt. Maar goed, we gaan luisteren. Hij staat hier op het terrein. Want we hebben gewoon een leuke spelletjesmiddag. Dus kom uit je schulpje, zeg maar.
1: Ja,
0: uit
1: inderdaad, zo zwetten.

0: weer.
1: Schitterend weer, dus zeker. Daar moet je niet voor laten.
0: En, maar zoals ik al zei, hij staat hier op het terrein. Dus je kan gewoon gratis, kan je gewoon zo vaak, zo kotsmisselijk worden als je wil.
1: Nou, dat zei je net ook tegen mij, maar daar gaan we niet aan beginnen, hoor.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is, ik spreek over niemand minder dan...
1: Marco Dolan?
0: Nee, La Bomba.
1: Oh ja, La Bomba. Oh.
0: La Bomba uit La Bomba. 2000 van King Africa. En... die attractie, dat is een soort bank, zeg maar.
1: Nou ja, trouwens, nu dat je het zegt, zie ik het inderdaad ook staan. Ja, die attractie staat ook gewoon buiten.
0: Die staat buiten.
1: Ja, daarom heb ik hem ook toevallig.
0: Daarom heb ik hem ook gekozen.
1: Ja, heel goed van je.
0: Zeker, ja. Absoluut. Dus La Bomba staat buiten, hier op Zwettehagen. Kom gewoon even, want het is gratis. Je mag gewoon eventjes erin.
1: Ja, ik zou zeggen, als je kom gewoon gezellig langs.
0: Als je maag het aan kan, doe het.
1: Ja, zo is het.
0: Maar... we gaan luisteren naar La Bomba van King Africa uit 2000.
1: 2000.

0: Agabalo. La Bomba was dat uit 2000 van King Africa. Lekker plaatje.
1: Ja, zeker weten. Ja, het toch? Is, het staat ook buiten lekker rond te draaien. Nou, dat komt precies overheen allemaal.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat helemaal goed. Dus als je lekker misselijk wil worden, kom naar Zwettehagen.
1: Kom naar Zwettehagen en ga er lekker in zitten.
0: Ga er lekker in zitten.
1: Thuis en zeg, maar ik voel me niet zo lekker.
0: Ja, dank u. Ik hoef geen details.
1: Laten we het maar eventjes tezijde houden.
0: Maar goed, dat was in ieder geval King Africa met La Bomba. Nou, uit 2000, ja. Maiko die gaat nu het sportnieuws proberen te lezen.
1: Proberen? Het is altijd...

0: het wel wat lastiger, maar we gaan het gewoon proberen. Oké,
1: eerste jingle.
2: Lunchbox Sport.
0: Ja, deze week staat er op de agenda de Grand Prix, goed dat je het zegt. Op het programma. De race wordt gevierd op het... Nou, dat is een goede tip. Ik kom er even niet uit op de... Kan je het even...
3: Even kijken hoor. Ja, de stratencircuit van de hoofdstad Baku. En snel en uitdagend circuit.
0: Uitdagend. Oké, nou goed dat je het zegt. Verstappen winde hier al eerder de race. De circuit. En hij hoopt morgen of zaterdag weer te kunnen winnen. De race is normaal gesproken op zondag.
1: Klopt.
0: Maar wordt door het Natali... even kijken. Ja, daar moet je me weer even bij helpen. Want dat moeten we echt samen even doen.
1: Even kijken hoor. Nationale Herdenkingsdag. Ja, door de Nationale Herdenkingsdag van omgekomen militairen en burgers tijdens de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog in 2020. En dat is dus een... Ja. Dus dat is het eigenlijk. Van een ceremonie-dingen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Dat is logisch, dat ze daar even bij stilstaan.
0: Dat lijkt me logisch, ja. Als je daar heel erg mee zit, dan moet je dat gewoon doen. Toch?
1: Nou ja, dat is gewoon beter respect voor die mensen. Van
0: een ander.
1: Ja, inderdaad.
0: Hebben we nog meer?
1: Je hebt nog een blokje.
0: Oh ja.
1: Je hebt er nog één.
0: Het is eindelijk zover in Nederland. Heeft AI eigenlijk een nieuwe bioscoop, zeg ik dat goed?
1: AI?
0: Of
1: AI. Even kijken. Oh, Nederland heeft een nieuwe bondscoach-trainer. Het is de Spaanse voormalige trainer van FC Barcelona, Xavi Hernández.
0: Xavi Hernández, ja.
1: Hoopt
0: dat Oranje vol nieuwe regels toedoet en vervolgens met Nederland weer herkenbaar met voetbal laat zien.
1: Ja, en gisteren hadden ze de wedstrijd tegen Duitsland en dat is gelijkspel geworden.
0: Oh ja, joh. Jij kijkt heel vaak voetbal.
1: Nou, nee, je absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik heb het toevallig gehoord vanmorgen bij Hart van Nederland dat...
4: Oh, jij hoort ook weer alles, hè?
1: Nou,
0: jij volgt gewoon alles op de voet.
1: Nou, ik kijk er wel naar, 's ochtends inderdaad. Ja, nou, van, ja.
0: Nou, ik ben niet zo van het voetballen. Dus,
1: ik ook niet, helemaal niet zelfs.
0: Nee, eigenlijk.
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Maar goed, we gaan verder. Dankjewel in ieder geval voor de sportnieuws. Straks hoor je van mij nog de concertagenda. En we gaan nu luisteren naar Gracey Abrams uit 2025. I love you. I'm sorry. Dat is lullig.
4: Nou, dat is lullig, ja.
1: Dus je houdt eigenlijk van iemand, maar je zegt van ja, ik hou van je, maar toch zeg ik sorry.
4: Ja, dat is een beetje raar.
1: Dat is een beetje raar. Ja, maar daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, dat was ook weer een heerlijk nummer. Met ja. Het nummer van Love You, I'm Sorry. Ja. Weet je, dat klinkt eigenlijk toch een beetje heel raar eigenlijk.
1: Een beetje zielig eigenlijk.
0: Ja, een beetje heel zielig. Je zegt wat je van iemand houdt inderdaad en dat je dan sorry zegt. Ja. Of je dan iets hebt uitgespookt of zo, weet je. Zo klinkt het dan.
1: Ja, geen idee. Ja. Van je hebt al iemand of zo van ik hou van je, maar I'm sorry.
0: Ja. Ja, een beetje raar klinkt dat inderdaad.
1: Ja, mama. Oh-oh. Dat mag niet. Ja, dat kan gebeuren, maar het mag eigenlijk niet. Maar goed, ik ga van de hak op de tak eigenlijk. Ik ga jullie wat vertellen over het volgende nummer. Dat is het nummer 9 to 5 van niemand minder dan Dolly Parton, die wij helaas in augustus hebben moeten laten gaan. Ze is overleden op 80-jarige leeftijd. En toen hadden de Amerikanen hadden zoiets van, nou, we gaan haar. Het is nu vandaag 25 september. Dat spreek je in Amerika uit als 9 to 5. Dat is heel apart eigenlijk. Maar het is wel hartstikke leuk. Want 9-25 dan inderdaad. Dat is de 25e dag en de 9e maand. Dus 9 september, of september is dat. En daarom hebben ze dus deze dag eigenlijk Dolly Parton dag genoemd. En het is een nummer uit 1981. En het is het iconische nummer van Dolly Parton, 9 to 5. Dus luister lekker mee, zing lekker mee, doe iets. Maar, en denk aan haar, want ze is gewoon een icoon.

0: Ja, het iconische nummer 925. Dus 925. En dat is een speciale dag geworden in Amerika. Vandaag, 25 september, wordt uitgesproken als 925. Dus 925. En dat is gewoon heel erg bijzonder. Vandaar het nummer Dolly Parton met 925. 1981 was dat. En ik ga verder met de lunchbox concertagenda. Dus pak je agenda erbij en luister naar wat ik te zeggen heb erover.
1: De concertagenda met DJ Glenn en DJ Marijke.
0: Ja, alleen met DJ Marijke op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Het is vrijdag 25 september vandaag. De jeugd van tegenwoordig. IJzeren Man in Vught. Om 16:30 vanmiddag tot 23:00 s'avonds. Kijk even op de website of even op Google van wat je ervoor nodig hebt. Of je de kaarten voor nodig hebt of iets of weet ik veel. En wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Chef Special. Openluchttheater in Bloemendaal. 20:30 tot 22:30. En wil je daar ook niet naartoe, dan kan je ook nog daar direct Oosterpoort in Groningen. 20:30 tot 23:45. Zaterdag 26 september. Django Wagner. IJzeren Man in Vught om 3:00 tot 23:00 s'avonds. Wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Raccoon Martini Plaza in Groningen. 20:00 tot 22:30. Zondag 27 september zijn de Pussycat Dolls te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Miauw. 20:30 tot 23:30. Zondag 27 september kan je ook naar het Ambacht in Beeld Festival en DSM in de Loods Amsterdam. 10:00 tot 23:00. Dit was hem alweer voor vandaag met de concertagenda. We gaan nu luisteren naar Aqua met My Oh My.

0: Ja, het wordt een beetje nat hier eigenlijk. Waarom zeg ik dat? Omdat dit een nummer was van Aqua.
1: Ja, dat klinkt ook nat, hè?
0: Dat is water.
1: Aqua is nat.
0: Dat
1: ja,
0: is water. Dat is water.
1: Een zwembad of glijbaan waar je vanaf gaat. Aqua.
0: Aqua.
1: Water.
0: Maar,
1: dat,
0: ja. Maar ken je Aqua? Of?
1: Ja, het woord zegt het al. Zwembad, nat.
0: Ja, maar ken je überhaupt de...
1: Aqua heb ik wel eens gehoord, maar...
0: Nou, dat is dus van Barbie Girl, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, die. Nou zeg je me inderdaad wat. Dat klopt, ja.
0: Dat is Aqua. Dus, en dit was ook een nummer van hun die ik heel erg leuk vond. Dus ik denk van, nou, en het is jaren 90, altijd goed voor mij. 98 wel te verstaan. En het volgende nummer waar we mee gaan afsluiten eigenlijk. Ik zei het net al, je had net al Dolly Parton inderdaad met 9 to 5... En dat staat dus voor vandaag, zeg maar. 25-9. Dat, ja. Dat wordt gezien in Amerika als 9-25.
1: Oh ja, ja.
0: Dus 9-5.
1: Ja.
0: Snap je de...
1: Ja, ik snap het logica weer.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat. Dus dat heb ik dus daarstraks gedaan. En nu sluit ik lekker af met twee fantastische artiesten die er niet meer zijn, helaas. Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream.
1: Nou,
0: mooie plaat. En bedankt in ieder geval, Maiko.
1: Ja, dankjewel.
0: En ja, we gaan stoppen. We gaan ook even lekker lunchen. En ja, hopelijk is Glenn er weer volgende week. We
1: dat
0: gaan het zien.
1: Ook. Ik hoop dat hij erbij is.
0: We gaan het zien allemaal. En ja, en jullie kunnen ook nog verder luisteren naar It Goes Like Na Na Na van Peggy Goo. Of Gau, weet ik veel hoe ze heet. Heat Waves, Glass Animals. Uit 2020 en Miles Away van Offenbach. Die horen jullie allemaal, maar die hoor je ons niet meer praten. Maar mij hoor je misschien straks nog om 2 uur. Ik weet niet met wie, we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
0: We gaan het allemaal meemaken. Blijf gewoon lekker luisteren en ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Okidokie. En straks hoor je natuurlijk Raymond en Ernst ook nog met You Want More.
1: Top.
0: Dat is om 1 uur.
1: Ja.
0: Dus nu Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton uit 1983.
1: Zo, dat is oud.
0: Ja.
1: Zo, de mythes.
0: Zeker. Maar ja, wel heel
1: zeker weten.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag doe je er nog 10 minuten langer over tussen Houten Oost en Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek wordt vanavond verzorgd door Remco Bologne. En het is weer de eerste donderdag van de maand en dat betekent geen folkmuziek, maar wel wereldmuziek. En we zijn begonnen met muziek die zijn wortels vindt in de Roomba-muziek uit de Congo van de jaren 40 tot en met de jaren 70. Uitvoerder was Balou en die heeft een vriend meegenomen voor de opnames, Jupiter Bokonji. En het nummer is getiteld Ayo. We gaan gewoon maar een beetje door met een heel andere stijl, Spaanse stijl. Dus muziek die gecomponeerd is tijdens het fascistische bewind van Franco in Spanje. En het wordt gebracht door Jonathan Alvarado en Samuel Diz. Het nummer is getiteld Toada, ofwel Rio de Janeiro.

Jonathan Alvarado en Samuel Diaz. En Jonathan Alvarado blijkt een Argentijn te zijn, die in weet ik hoeveel verschillende talen zingt. En misschien dat hij dit nummer zelfs in het Portugees gezongen heeft. Weet ik niet per se. Want ik ben niet zo'n taaldeskundige. Waar ik ook helemaal geen kaas van gegeten heb. Polen. Ja, misschien dat ik ooit wel eens Poolse kaas gegeten heb, maar van de volgende groep nooit van gehoord. Maar ik heb het wel gekozen om te laten horen. Ze noemen zichzelf Tercet Imperial. Het is een trio dames. En het nummer wat ze gaan doen is Cavalerka, denk ik. Ja, Cavalerka. Nou, laten we gewoon maar lekker luisteren naar wat deze Poolse muziek brengt met hun vintage synthesizers en drummachines.

Oh, ja, er wordt tegen me gezegd, je moet praten, maar ik zag niet dat mijn microfoon al ingeschakeld was. Dus ik hield nog eventjes mijn mond. Goed, we gaan naar een muziekstijl die in New Orleans nogal heel veel invloed heeft gehad op andere mensen. Deze andere mensen zijn er 6 in totaal, die zijn afkomstig uit het West-Afrikaanse land Benin. En er staat in het verhaal dat ze beginnen met de volledige brass bezetting, dus de koperinstrumenten. Op een bepaald moment dan zingen ze door, maar is de begeleiding alleen nog maar percussie-instrumenten, maar die brass die komt op een gegeven moment weer terug. De groep noemt zichzelf Gombe Brass Band en het titel van het nummer, ja, ik krijg het idee dat er wel een schrijffout in staat, Pani Problem, maar ik denk dat het moet zijn Pani Problem. Maar goed, dat maakt niet uit, we gaan gewoon lekker luisteren naar Gombe Brass Band.

De Gangway Brass Band was dat met Pani Problem. En ik zeg net al tegen Remco, het is weer lekkere muziek om 's ochtends vroeg bij wakker te worden. Je staat gelijk stijf recht overeind in je bed. Maar ja, dat heb je bij tegenwoordige muziek. Vaak is het crossover muziek geworden, waardoor verschillende stijlen in verschillende streken terechtkomen. En dat levert dan bijvoorbeeld dit op. Weer iets geheel anders, dat is een Londens gebaseerde jazzband, Kefaya. En een Afghaanse zanger, Elaha Soror. En die leefde in Afghanistan. Is in opstand gekomen tegen de onderdrukking van de Taliban. En is uiteindelijk moeten vluchten. Heeft een aantal zaken opgepikt onderweg. Maar maakt muziek waarbij hij dus echt de strijd aanbindt. Protest soms zou je het kunnen noemen. En van het album wat hij gemaakt heeft, het nummer Our Freedoms Must Be One.

Kefaya en Elana Soror met het nummer Our Freedoms Must Be One. En dat is maar al te waar, vooral voor de vrouwen in die landen, want die worden op een gigantische manier onderdrukt. En dan gaan we ons in Nederland aflopen vragen van, mag je vrouw wel eens een klap geven? Nou moet je eens vragen in Afghanistan of dat mag. Ze doen volgens mij daar niet anders. Goed, we gaan naar een zangeres toe, die heb ik ergens gezien staan. Ja, Kuljit Bahamra. Jongens, ze maken me weer ontzettend. De Remco die aan de overkant hier weer te grinniken. Want het is weer voor elkaar hoor. Ze hebben ze lekker over die woorden laten struikelen. Nou, hartstikke leuk. Maar het is in ieder geval, ze woont in Brittannië. Ze is van Aziatische afkomst. En ze heeft de... moet ik het eventjes goed bekijken? Nee, ze is afkomstig uit Iran. En ze woont tegenwoordig in California in de Verenigde Staten. Dat had ik op moeten zoeken. Het is een ontzettend mooie vrouw, want er staan foto's staat erbij. Ze zingt in de traditionele Farsi. Ze is Teheran ontvlucht, want dat is allemaal niet meer op te brengen voor die mensen. En ze heeft dus een, samen met een 14-persoons Gamar-ensemble heeft ze dus een album opgenomen. En van dat album gaan we het nummer draaien, Together Yet Alone.

Bahar Movahed was dat met Together Yet Alone. We gaan door naar de Punjab, want deze groep, dat is in ieder geval een duo, die woont wel in Londen, maar die hebben een album gemaakt wat een beetje een testament en een viering is van de muziek uit de Punjab. Want daar is de muziekscene in het Verenigd Koninkrijk heel erg rijk aan. En allemaal onder aanvoering van moeders Mohinder Kaur Bamra heeft Kuljit Bamra, dat is haar zoon, dus dit album opgenomen. En van dat album het nummer wat erbij staat, Delight Being Especially Enjoyable. Nou, daar kunnen we alleen maar over oordelen als we ernaar luisteren. Dus laten we gewoon lekker luisteren naar Lankara de Vee.

En voor het geval dat u mocht interesseren, dit is niet alleen een zangeres, maar ze is ook orthodontist en cartoonist. Dus ze tekent leuke spotplaatjes. En ik denk dat het gaat over het bewind van het land waar ze vandaan komt, Iran. Maar goed, daar heb ik geen bewijs van, dus dat hou ik maar even voor me. We gaan naar Cameroen. Daar is een damesgroep opgestaan. En die hebben een conceptalbum gemaakt waarbij ze dus gender-based violence aanspreken en onder de aandacht willen brengen. En ik denk dat dat hard nodig is. Carrés Fotso is dat met het nummer Gwa.

Dat hij Fotso met Pat Dewey was de titel van dat nummer. En het volgende, dat is weer een heel andere stijl van wat we tot nog toe gehoord hebben in dit uurtje wereldmuziek. We gaan luisteren naar Barrington Levy. Het nummer is eigenlijk alleen maar uitgebracht in 1983 in Canada als een 45 toeren singeltje. Maar dat neemt niet weg dat het toch nog steeds zo ontzettend lekker goed is. Dat we het nog een keertje uitbrengen opnieuw op CD. En u gaat er nu naar luisteren. True Love van Barrington Levy.

Zo, dan was hij één keer afgelopen. Lekker een beetje dat reggae-stijltje van Barrington Levy met True Love. We gaan er af, nee, we gaan er nog niet uit. We hebben nog een nummer te gaan. Dat is een lang nummer. Dat is van misschien wel een van de langst bestaande groepen, oudst bestaande groepen uit Afrika. En het is de groep Orchestra Baobab. En die hebben in de loop van de jaren zo gigantisch veel nummers opgenomen. 20 jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld dit nummer opgenomen. En het werd hoog tijd dat het opnieuw uitgebracht werd. Alleen in een lange versie die ook gelijk live is. Het nummer is getiteld Ultras Horas. En het is live opgenomen in Coco.

0: Merci, thank you so much.
1: Mooi, deze muziek allemaal. Houdt u trouwens van live concerten, dan kan ik u aanraden om eens een keer de website te bezoeken. www.ttfolk.nl. Want dat is van Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. Kunt u precies zien welke concerten daar allemaal nog zijn tot het eind van het jaar. En ook wat er volgend jaar allemaal op de planning staat. We gaan eruit met het Selah Margosyan Quintet. En dat is van de Armeens-Libanese pianist Selah Margosyan. Heeft een vijftal mensen bij elkaar gerukt. En heeft daar een nummer meegenomen. Lekker instrumentaaltje Clarity. En daar gaan we ermee vanuit. Ik zou zeggen, Remco, jij weer bedankt voor de techniek. Ik zou zeggen, geniet zometeen van de blues met Marcel Vos. En wat mij betreft, een heel prettig weekend. En graag tot volgende week. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Exciting and entertaining.
9: Get on up.
8: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen,
11: brothers and sisters,
8: the party starts here.
12: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, die bas even laten uitdreunen. En uit laten komen, prachtig. Uit laten echoen. The Cure. Ja, een band die in 1976 werd opgericht. New Wave Band in het Verenigd Koninkrijk. Robert Smith natuurlijk de man. Nog steeds staan ze op de podia. Pinkpop regelmatig te vinden. En ja, ze gingen een beetje de gothic en de postpunk gingen ze... Die kant gingen ze op. En een stijl later, die werd vergeleken ook met de Joy Division bijvoorbeeld. En ook zelfs met Siouxsie en de Banshees. Ja, ik vind het altijd een lekkere band als ik die muziek hoor. Vooral 17 Seconds, waar dit nummer vandaan komt. De Forest hoorde je uit 1980. Ja, die bas jongens, dat is lekker. Want die baspartijen van de basgitaar en ook wel op synthesizer zijn zeer apart te noemen. Van dit album van The Cure. En zo zijn we begonnen met Shake met achter de knoppen Remco Bologne.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.

deze maand gaan wij weer de laatste twee weken, de laatste weken van de maand, meer aandacht besteden aan de funk, soul en de blues natuurlijk. Want ja, dat hebben wij eventjes een maand niet gedaan, maar dat gaan we deze maand weer doen. En dat vind ik altijd lekker, want dan gaan we de laatste twee weken van de maand gaan we weer goed tekeer met, ja, met deze prachtige stijlen. Goed, Oasis gaan we nu naartoe, uit 1996 die plaat. En Don't Look Back in Anger, daar koos ik voor, of Anger moet ik zeggen. Ik dacht Anger, maar het is gewoon Anger. En ja, die plaat die is natuurlijk te vinden op het album What's the Story, Morning Glory. Wonderwall staat er ook op. En ja, dit nummer werd geschreven, zoals altijd, door Noel Gallagher en Liam Gallagher. Die zong meestal. Ja, dat hoor je hier ook. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Schitterend nummer zelfs. Ja, ze hebben gewoon goede nummers. Dit is zo'n slepende ballad die een beetje in tempo verhoogd wordt, waar ze een beetje patent op hebben. Oasis treden ook weer op. Groot succes heeft het. De broeders hebben weer wat vrede gesloten. Ze schijnen nog een aparte tour te doen door Nederland, heb ik begrepen. Heb ik vaak gehoord, volgend jaar. Of dat doorgaat, zullen we zien. Want dat weet je met deze jongens nooit. Maar dit is een mooie. Don't Look Back in Anger. Oasis.

Ja, Noel is eigenlijk de songwriter en de gitarist van de band. En ja, in feite was het zo dat hij dus altijd schreef en dat Liam dan zong. Maar deze keer was het dus andersom. Ik moet het goed zeggen. Noel die zong dus voor deze keer. En dat ging daarna ook wat vaker gebeuren. Zijn eigen nummer kun je zeggen. Dus Don't Look Back in Anger. Algemeen bekend is dat de schrijver ontgoocheld was dat hij ook Wonderwall niet mocht inzingen. Want ook dat had hij geschreven, Noel. Maar dat zong Liam dan weer wel. Zeg ik het dan goed? Ja, ik zeg het goed. Goed, we gaan naar Little Steve en de Swinging Disciples of Soul luisteraars. Ja, natuurlijk, Steven Van Zandt. Hij is lid en nog altijd lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. En hij ging in 1982 ging hij solo, nadat hij eerst daarvoor een plaat had geproduceerd van Gary U.S. Bond. Daar deed Bruce Springsteen ook mee. En op deze soloplaat doen er ook leden van de E Street Band mee. Bruce zelf niet. En de titel van het album is geïnspireerd door een boek van Ernest Hemingway. Man Without Woman. En ja, het beste nummer vind ik altijd nog. En dat swingt ook de pan uit. En die blazes, die heeft hij ook wel even mee. Die noemt hij ook de Disciples of Soul. Ja, die klinken lekker hoor. Luister maar naar Lying in a Bed of Fire.

0: in de spotlight.
1: Ja, deze keer hebben we in de spotlight, luisteraars, hebben de CD Used Songs. En daarvan koos ik twee nummers van Tom Waits van het album. Hij is van Tom Waits, dat album Used Songs. Maar van zijn hele bekende album Heart Attack and Vine uit 1980. Ja, dat album heb ik al lang op LP. Dat is wel grappig. Ik had toen een hond. Die hond heette Sjors en dan bleef ik wel eens een beetje lang weg. Of te lang weg, dan gingen we op visite. En dan kwam ik thuis en dan had hij wel eens wat aangevreten. En ook een keertje de hoes van de LP van Heart Attack and Vine. En altijd als ik die plaat pak, dan zie ik altijd nog die sporen. Want hij heeft er voor de helft heeft hij hem ingevreten. De plaat is helemaal intact gebleven. Maar de hoes, jammer genoeg, is dus wat aangevreten door de hond. Maar goed, dat verhaal terzijde. Maar de plaat is dus heel goed. Tom Waits, Heart Attack and Vine. Ik wilde daar twee nummers van laten horen. Het eerste nummer is Mr. Siegel. Dat is wat meer een uptempo nummer. Ja, en je hoort zijn ruige stem is hier naar voren gekomen. Want in het begin van zijn carrière had hij een wat meer, laten we zeggen, een beetje meer een croony stem. Maar dat werd steeds ruiger en schorrer. En eigenlijk zijn handelsmerk kwam naar voren. Schitterend. En ook zijn band ging steeds meer meedoen in die sfeer. En het rustige Jersey Girl, wat Bruce Springsteen heeft opgenomen op zijn album Live 1975. En ik vertel altijd het verhaal toen we naar Vredenburg gingen. Toen hadden we geen kaartje voor Tom Waits, konden gelukkig krijgen, kwamen net op tijd binnen, konden we net neervlijen op de voorste rij en de man begon te zingen en zeg maar zijn speeksel wat

Ja, prachtig. Springsteen nam het later op, ik zei het al. Geschreven dus door Tom Waits. Hij heeft ook On 55 geschreven trouwens van Eagles. Of Eagles moet ik zeggen. Ja, die man die kan wel wat. We gaan naar de volgende. En ja, dat is de cover, luisteraars. MUZIEK

Ja, hij kreeg een telefoontje van Don Felder op een gegeven moment. En Don Felder, ja, dat was natuurlijk een lid van de Eagles. Die was samen met Timothy Smith bezig. Want die reunie van de Eagles in 1993, die kwam niet zo erg van de grond. Tenminste, ja, ze waren bij elkaar, maar dan lukte het weer even niet. Maar ja, er waren toch wel wat nummers, beginnende nummers geschreven. Maar ja, Paul Carrack werd dus gebeld door Don Felder. Van, joh, kan je helpen met een nummer te schrijven? Heb je nog wat? Kun je nog wat? En Timothy Smith was daarbij. Nou, zei Paul Carrack, dat kan ik wel. En nou, hij ging met de heren de studio in L.A. En Love Will Keep Us Alive, die gaf hij in principe aan de Eagles. En hij zong in principe, want Don Felder en Timothy Smith zouden een band op gaan zetten met Paul Carrack. Nou, jullie weten wat er later van gekomen is. De Eagles kwamen wel bij elkaar. Het lukte wel een paar maanden later. En toen vroeg Timothy Smith, joh, mag ik dit nummer zingen voor jou, Paul, en op plaats zetten? Nou, zei Paul, oké, prima. Het nummer is dus van Paul Carrack zelf, maar beroemd geworden door de Eagles. En je hoort het in de versie van Paul Carrack. Love Will Keep Us Alive in de cover.

0: Ja, we beschouwen als een van de toonaangevende albums uit de 90 jaren. Oké, Computer. Daar is dit op te vinden van Radiohead uiteraard. Je hoorde Exit Music for Film. En ja, Radiohead zette met dit album een complexe compositie neer. Ja, met allerlei nummers, bijvoorbeeld Paranoid Android, heel erg bekend. En ja, zo staan er nog meer op. En eigenlijk ja, werden ze toen een beetje beroemd. Net als ja, enkele andere klassiekers noem ik bijvoorbeeld uit de rockmuziek November Rain. Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody van Queen, Shine On You Crazy Diamond. In dat rijtje begonnen ze een beetje te komen, omdat ze zoveel hoofdstukken en tempo en sfeerwisselingen wisten te brengen in hun muziek. En ook kwamen er vergelijkingen met Pink Floyd's The Dark Side of the Moon langs. En ja, deze plaat is ook inderdaad een hele mooie staalkaart van hun muziek. En wat ik zo mooi vind aan Radiohead is de melancholieke klank die ze hebben. En ze leggen van die prachtige bedjes neer van akkoorden. En ja, af en toe krijg ik kippenvel van die stem ook. Tom York. Prachtig. Ja, schitterende plaat ook inderdaad. Een aanrader. Oké, Computer uit 1997. We gaan door met een nieuwe. Want Raccoon. Ja, erg scheutig is Raccoon. En niet met nieuwe muziek afgelopen tijd, moet ik zeggen. Ik heb gezegd, aandacht voor een Nederlandse product in Shake de laatste tijd. Nou heb ik een beetje gezonderd. Want dit is geen Nederlandstalig product. Maar wel degelijk een Engels product van Raccoon. Maar goed, het is een oud nummer. Tenminste, een oud nummer uit vorig jaar eigenlijk. Maar opnieuw opgenomen. Omdat een 18-jarige zangeres, Feila, die hoorde het nummer Daffodils van Raccoon en ging er zelf mee aan de haal. Ging dat opnemen en als cover neerzetten. En ja, liet dat horen. En Raccoon, ja, de band vond dat zo mooi. Ze zei van ja, dit moeten we samen opnemen. En zo geschiedde al dus. En Raccoon en Feila maakten het prachtige Daffodils eigen. En dat deden ze samen. Mooi single geworden, nieuw.
1: Deze plaat is nieuw.

0: Ja, mooi. Ik zag hem bij Jan Willem ruimt op tv live. We gaan naar de LP.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, luisteraars, we hebben een plaatje uit 1970 van Brainbox. En ik vind het een van de betere. Ja, ze hebben heel wat mooie platen gemaakt. Jan Akkerman, Cas Lux, Pierre van der Linden, Rudy de Kuljo. En ja, schitterende band, John Schuursma op gitaar. We gaan luisteren naar The Smile op LP.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond
1: tussen 8 en 9. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet vanavond de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Mike Zito, Thorbjørn Risager en Joanna Connor. We hebben Don't Start Me To Talking als klassieker van de avond. Hound Dog Taylor in de Basis Blues Collectie en een mini special over de blues tracks van The Doors. Maar eerst, Nederland, Europa hebben last van regeldruk vanuit de overheid. Too many rules and regulations.

0: Too Many Rules and Regulations, Sugar Ray and the Blue Notes, een band van de Amerikaanse zanger mondharmonica speler Sugar Ray Norcia, met Monster Mike Wells op gitaar, een opname uit 2011. En we kennen de man ook als voormalig leider van Roomful of Blues en een associate van onder andere Ronnie Earl en Duke Robillard. In de basisbluescollectie vanavond zanger-gitarist Theodore Roosevelt Hound Dog Taylor, geboren in Mississippi in 1917, maar vanaf 1942 woonde hij in Chicago. En daar was hij vanaf 1957 fulltime muzikant. Elmer James was zijn grootste voorbeeld. Hij nam singles op in de jaren 50 en 60. Was in 1967 in Europa met het American Folk Blues Festival, maar werd pas echt succesvol toen hij een contract kreeg bij Alligator Records in 1971, dat tot zijn overlijden twee albums uitbracht. In juni 1975 schoot hij tijdens een ruzie zijn eigen tweede gitarist neer. Maar een rechtszaak, daar kwam het niet meer van, want Taylor overleed vroegtijdig in december 1975 aan de gevolgen van kanker. Rauw, lo-fi, ongepolijst en bijzonder. Hound Dog Taylor zanggitaar, Brewer Phillips gitaar en Ted Harvey drums. Live in 1974 van het postuum in 1976 uitgebracht album Beware of the Dog. Give me back that wig!
1: Thank you. Thank you. Turn up. I'm with you. I'm with you, baby.

Swamp Blues, Swamp Blues uit Louisiana. Lonesome Sundown, een artiestennaam van Cornelius Green. En die naam kreeg hij van zijn producer Jay Miller uit Baton Rouge. En Stick to You Baby verscheen in 1959 op een singeltje op Excello Records in Amerika. En er is één prachtige compilatie waar al dat vroege werk van Lonesome Sundown opstaan. Dat werd uitgebracht door Ace Records in Engeland. En in 1977 nam hij zijn enige album op voor Joliet Records. Ja, de eerste nieuwe cd vanavond is van Mike Zito, een 55-jarige Amerikaanse bluesrockgitarist die albums maakte met The Royal Southern Brotherhood, The Wheels en met Albert Castilla. En talloze albums nam hij op onder zijn eigen naam. En recent kwam daar een nieuw live album bij. Zito maakte deze opname voor het Duitse programma Rock Palace in 2024. Mississippi Night.

Sonny Boy die heeft daarop voorgeborduurd, zou je kunnen zeggen. En Don't Start Me The Talking werd opgenomen voor Chess Records in 1955... met de toenmalige band van Muddy Waters, Muddy zelf en Otis Spann en Jimmy Rogers en dergelijke. Ja, en Joanna Connor komt uit New York City, woont sinds 1984 in Chicago. Daar hebben we Chicago weer. En staat bekend om haar energieke virtuose slide-gitaartechniek. En ook haar nieuwe album werd live opgenomen, Live 1111. Haar versie van de bluesklassieker I Just Wanna Make Love To You.

Ja, applaus voor Joanna Connor. Wat een geweldige gitariste is dit. En het nummer dat zij speelde is natuurlijk oorspronkelijk van Muddy Waters. I Just Wanna Make Love To You. En in Europa vooral bekend geworden in de versie van de Rolling Stones. En ja, heel veel andere mensen hebben het ook opgenomen. Bijvoorbeeld Etta James heeft ook een mooie versie van. Ja, en de Doors die kenden ook hun klassiekers. Want vanavond hebben we een mini special over de Doors. Een van mijn favoriete rockbands uit de jaren 60, 70. En ze namen in de studio en live minstens 6 bluesnummers op. Deels origineel en deels cover. En ik laat het 3 horen. We beginnen met Backdoor Man van het album Untitled. Dat in 1966 in 1 week op 4 track tape werd opgenomen. Ja. En het kwam uit op 4 januari 1967. En zij kenden het nummer vooral van de versie van Howlin' Wolf. Daarna hebben we Crawling King Snake. En dat is te vinden op het album L.A. Woman uit 1971. Overigens met Mark Benno, tweede gitaar. En zij kenden dit nummer van John Lee Hooker. En we sluiten af met een original van The Doors, Roadhouse Blues. Dat is ook weer door andere bluesartiesten gecoverd in de loop der jaren. Met niemand minder dan Lonnie Mack op bass. Ja, deze mini special gaat er nu aankomen. Come on.

toch een geweldig nummer. Ja. Roadhouse Blues van de Doors. Jeff Healy maakt er ook een mooie versie van. Ja, we gaan naar Denemarken. De nummer 1 bluesband uit Denemarken is zonder twijfel Thorbjørn Riesaker en de Black Tornadoes. Ze spelen een mix van blues, soul en rootsrock. En 4 maanden geleden brachten ze een live album uit. En nu is er alweer een nieuw studioalbum. Dus het tweede album in 4 maanden tijd. Past Time Shadow is van het, heet het album. En het nummer gaat over de winter in Kopenhagen.

Folsom Prison Blues. Natuurlijk een cover van het bekende Johnny Cash nummer. Maar misschien wel een van de leukste coverversies die er ooit gemaakt is. Van Swamp Blues Soul versie. Van niemand minder dan Slim Harpo uit Louisiana. James Moore, zo werd hij geboren in 1924. En hij overleed volgens mij in 1970, ongeveer 46 jaar oud. En hij is vooral bekend heel veel klassiekers als I'm a King Bee, I Got Love If You Want It, Raining in My Heart and Baby Scratch My Back. Ja, we gaan er zo meteen uit met een instrumental van Mark Hummel. Maar ik wil eerst nog even wat aan jullie vertellen of vragen. Als jullie eens een keer zin hebben, luisteraars, om hier in dit programma te gast te zijn en je eigen blues favorieten te draaien, zijn jullie van harte welkom. En dan kan je mij mail sturen naar harmonicafox. En Fox is dan met F-O-X @gmail.com. Dus harmonicafox@gmail.com. Als je hier je eigen favorieten wil laten horen in Blues Power. Ja, Remco Bologna, bedankt voor de techniek. U bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Halve Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
8: Lieve vrienden, een nieuwe aflevering, nieuwe uitzending van Come Sunday, wekelijks jazz magazine. Nog even zonder intro, die komt reuze wel aan hoor, wees niet bevreesd. Sinds kort hebben wij de beschikking over de mega site De Schatkamer. De NPO heeft een goede 2 maanden geleden zijn archieven voor een groot deel geopend. En daar mogen wij als luisteraar en als kijker deelgenoot van zijn. Terugblikken in alles wat zo'n beetje heeft plaatsgevonden op die Nederlandse televisie en op de Nederlandse radio. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, want u weet het, de afgelopen jaren heb ik een zoektocht gedaan naar uitzendingen van de jazzgeschiedenis van Michiel de Ruiter. NOS Jazz. Sporadisch vinden wij af en toe eens een aflevering uit die fantastische geschiedenis waarvan ik vind dat dat ja, eigenlijk integraal beschikbaar moet zijn. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor u. Nou, de Schatkamer biedt ons, ja, het zijn er maar 2... Maar het zijn er 2. 2 afleveringen uit dus NOS Jazz. De jazzgeschiedenis samengesteld en gepresenteerd door Michiel de Ruiter. Een van die afleveringen ga ik u vandaag laten horen in deze uitzending van Come Sunday. Het is deel 78 uit die reeks en die werd uitgezonden op 12 april 1981. Ik wens u in ieder geval het eerste half uur heel veel luisterplezier met de stem van ja, de man die de Neder Jazz eigenlijk op poten heeft gezet. En die voor heel veel Nederlanders ja, het begin is geweest voor ontdekking van veel prachtige en fantastische muziek. Honneur dus aan Michiel de Ruiter. NOS Jazz.

Dat was Pim Gras. Dit is Hilversum 3, NOS Jazz, Michiel de Ruiter. NOS Jazz Geschiedenis, deel 78.

Georgiana werd 3 januari 1938 in New York door Decca opgenomen. Count Basie en his orchestra. Buck Clayton, Ed Lewis en Carl George, trompetten. Benny Morton, Eddie Durham en Dan Miner, trombones. Earl Warren en Jack Washington, eerste respectievelijk tweede alt-saxofoon. Lester Young, eerste. En Herschel Evans, tweede tenorsaxofoon. Count Basie, piano. Freddie Green, gitaar. Walter Page, bas. Joe Jones, drums. Zangeres Billie Holiday, die door haar Brunswick-contract niet op Basie's Decca-platen zong. Zanger Jimmy Rushing. In Georgiana hoorden we na hem Lester Young en voor hem Herschel Evans. Evans was in de vorige aflevering ook de tenorsaxofonist in Topsy en niet Lester Young, zoals ik zei. Nogmaals Rushing. Achter zich in de eerste chorus Lester Young, in de tweede trompetist Ed Lewis. Blues in the Dark.

Blues in the Dark met trompetist Buck Clayton, dan Jimmy Rushing, na hem weer Clayton. Ook uit de Decca Session van 3 januari 1938. Bij de volgende is er weer een wisseling in de trompetsectie. Carl George werd vervangen door een muzikus uit Columbus, Ohio, Harry Edison, die zich tot een van de meest uitgesproken stylisten zou ontwikkelen. Hij had bij Alfonso Trent gespeeld en precies 1 jaar bij Lucky Millander toen hij bij Basie kwam. Billie Holiday kreeg een contract bij de band van clarinetist Artie Shaw en werd vervangen door Helen Humes uit Louisville, Kentucky. Ze was 14 toen ze in 1927 haar eerste plaat maakte. 16 februari 1938, Send for You Yesterday and Here You Come Today.

sent for you yesterday and here you come today. Alt-saxofonist Earl Warren speelde de fill-ins. Dan Herschel Evans op tenorsaxofoon. Gevolgd door zanger Jimmy Rushing, die trompetist Buck Clayton met cupmute achter zich had. Daarna de nieuwe trompetist Harry Addison, die openspeelde. En hij kon nauwelijks of niet begeleid partijen lezen. Wat bij de toenmalige Basie Band niet zo onoverkomelijk was, omdat er toch zoveel head arrangements gespeeld werden. Een vertaling van de volgende titel is Ieder voor zich. Met andere woorden, zie maar dat je jezelf redt, dus laat je niet opzij schuiven. Empress Lester Young duikt er dan ook meteen bovenop bij Every Tub.

Avery Taub met Lester Young tenorsaxofoon, Harry Addison trompet, acht maten Herschel Evans op tenor, nogmaals Addison en aan het slot weer Lester Young. Uit nog steeds dezelfde session, nu het Eddie Durham arrangement van Basie's klassiek geworden Swingin' the Blues.

Met aan het begin even trombonist Benny Morton. En daarna Lester Young, Buck Clayton, Herschel Evans en Harry Edison. Swingin' the Blues. 16 februari 1938 door Decca in New York opgenomen. We gaan naar de 6e juni en meteen weer een klassiek Basie-stuk. Het is een feature voor tenorsaxofonist Herschel Evans, waarin Harry Edison een stukje trompet speelt, en Lester Young bij uitzondering klarinet. Hij speelde op een metalen instrument, zoals dat in het midden van de jaren 20 nogal eens gebruikt werd. Blue and Sentimental.

Blue and Sentimental met tenorsaxofonist Herschel Evans, terwijl Lester Young hier klarinet speelde. Harry Addison op trompet. Herschel Evans was, zoals vrijwel iedere tenorsaxofonist in die tijd, een fervent aanhanger van de Coleman Hawkins-stijl. Vooral ook van het grote, warme geluid met duidelijk vibrato van Hawkins. Waarbij we moeten bedenken dat we in deze geschiedenis bij 1938 zijn en Hawkins toen al 4 jaar in Europa zat, waar hij wel wat platen maakte, maar die kwamen niet in de States uit. Zo ongeveer de enige tenorsaxofonist die niet de door Hawkins bewandelde weg volgde, was Lester Young. Met dat veel lichtere geluid, trager vibrato, om alleen dat maar te noemen. En de Basie Band was dan ook zeer rijk met die twee heel verschillende stilisten op tenorsaxofoon. Basie hield in het klein daarmee een traditie in ere. Kansas City, waar de band oorspronkelijk vandaan kwam, was een tenorenstad bij uitstek. En iedereen probeerde iedereen de loef af te steken. De tegenstelling Evans-Young kwam al in een aantal tot nu toe gehoorde stukken min of meer duidelijk naar voren. Een afzwakkende factor is dat er meestal een trompetist tussen beide tenoren speelt. We horen die nu in een eigen stuk van Herschel Evans, met Earl Warren, alt-saxofoon, dan Evans, waarna trompetist Buck Clayton, Jack Washington op bariton en Lester Young tenorsaxofoon. 6 juni 1938, Doggin' Around, slot van deel 78 in de NOS Jazz geschiedenis, Michiel de Ruiter.

Nog steeds straks meer dan het aanhoren waard. Michiel de Ruiter met, dit was aflevering 78 van NOS Jazz Geschiedenis. En die stem van die man, dat zuchtte. En hoe hij dus inderdaad de titels en altijd over drums en die namen Jimmy Rushing. En dan zo'n zucht erachter. En het was een man, ja, dit soort programma's worden niet meer gemaakt. Zo gedetailleerd en zoveel kennis van muziek. Dat hij ook echt kon zeggen van, nou ja, goed, de eerste solo is van die, de andere solo is van die. Dat wordt dan weer gepareerd door een trompetist. Ja, hij heeft bij leven helaas de serie nooit af kunnen maken. Dat denk ik ook wel dat hij dat geweten heeft, dat hem dat niet zou lukken. Want elke millimeter uit de jazzgeschiedenis liet hij horen in deze serie. Hij is behoorlijk kent gekomen hoor, overigens, ik geloof over de 600 delen. En dit was dus deel 78, uitgezonden op 12 april 1981 bij de NOS. En terug te vinden dus in dat fameuze archief, de Schatkamer. Ik zou zeggen, kijk er eens rond voor televisieprogramma's, voor radioprogramma's. En je zult zien dat je opeens een hele avond lekker aan het koekeloeren bent naar van alles en nog wat. En de ene mooie parel naar de ander tegenkomt. Er is nog veel niet. Dat heeft allemaal met rechten te maken. Maar dit is rechtenvrij, dus dit kun je lekker gewoon beluisteren. Nou, u heeft het in ieder geval hier geluisterd. We hebben nog wat tijd over voor muziek. En we gaan luisteren naar een hele grote bluesman, Jimmy Reed.

is, maar dat mag duidelijk zijn, dat heb ik al eerder gezegd, een hele grote Japanse jazz scene. En die gaat soms volkomen langs de Amerikaanse en de Europese scene heen. Hij is echt heel groot. Want er zijn bijvoorbeeld muzikanten uit Nederland die heel groot werden in Japan. Terwijl ze half zo groot niet waren in bijvoorbeeld Europa. Denk aan een zangeres als Anne Burton. Die daar echt werd vergeleken met iemand als Ella Fitzgerald. Dat vond zij natuurlijk heel prettig. En ze heeft ook echt vele concerten gegeven in Japan. Dat heeft soms ook weer tot gevolg dat bepaalde muzikanten die hele fraaie muziek maken, ja, dat ligt dan weer minder onder een vergroot glas. En dat geldt dan ook voor deze fantastische saxofonist Kazuki Yamanaka. Als je naar zijn site gaat, dan is bijna echt alles in het Japans gesteld. Ja, mijn Japans is niet zo geweldig. Maar er staat grappig genoeg dan wel weer opeens dat zijn spel is clearly a very serious and he is a very clearly and serious and intense player. En dat is een citaat van een gekend jazzblad uit Amerika, All About Jazz. Ja, die pakken dat op. En heel langzaam komt, ja, ook door de downloadindustrie, zijn muziek richting Europa rollen en richting Amerika. En die plaat die hij gemaakt heeft, zijn laatste LP, Humanity, ja, dat is echt een fantastische LP. Kazuki Yamanaka met zijn kwartet, hartstikke jonge gozer. Een stuk wat je hoorde draagt de titel Tears of Hiroshima. En ja, indrukwekkende muziek. Hou de naam in de gaten. Kazuki Yamanaka. En daarvoor, ja, god, wie zijn er niet door hem beïnvloed? Hè? Led Zeppelin, The Yardbirds, The Rolling Stones, name it. Jimmy Reed was dat. Een LP die ik vond, uitgebracht op het Tradition label, waar iemand een hele mooie zwarte stoffen hoes in had gestopt. Misschien wel bij Jitsen vandaag gekomen. Van zijn muziekwinkel. De plaat draagt de titel Wade in the Blues. Hou dat soort labeltjes in de gaten. Platen zijn al 50, 60 jaar oud, maar ze willen soms toch wel voor een redelijke prijs in de bakken liggen. I Was So Wrong was het nummer. En nu iets heel speciaals. Tenminste iets, ja, het is wel bijzonder. Het wordt eigenlijk nooit meer gedraaid. Nergens meer. En toch is het een uitgangspunt geweest voor in ieder geval een van de populairste tv-duo's aller tijden. Terug naar 1972.

prachtige repeterende geluid van vibrafonist Joel Ross. Ook een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Gospel Music. En dit was de openingstrack. Wisdom is Eternal voor Barry Harris. En wij wandelen alweer langzamerhand naar het einde van deze uitzending, die grotendeels werd gedragen door de prachtstem van Michiel de Ruiter. Niet te vergeten dat we voor, overigens, Joel Ross luisteren naar de leden van Hadi Massa. Tom van Duinhoven, Kees Verkoten, Wim de Bie. En niet te vergeten Annemarie Oster, de actieblues. Maar wij herkenden natuurlijk allemaal My Babe van Little Walter. We gaan eruit met, ik moet even op het labeltje kijken. Ja, Nicky Thomas op het Trojan Horse label. Message for Maria. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot een volgende keer. Tot horens. Hoi.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987... Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.